0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schrijnend tekort aan flessenwater, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister Davent van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schrijnend tekort aan flessenwater, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. Gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schrijnend tekort aan flessenwater, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne raakte met drones gasinstallaties in het Siberische gebied, 3000 kilometer van de grens, de eerste aanval in dit gasrijke gebied. Volgens Kiev waren de installaties cruciaal voor gasproductie. President Zelensky prees de aanval. Rusland viel woensdag een winkelcentrum in Sumy aan, waarbij zeker 3 doden en 2 gewonden vielen. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel de Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen van migranten om Ceuta te bereiken via social media met zo'n 180.000 volgers. Toch probeerden een dag later zo'n 72.000 mensen de exclave te bereiken. De bestorming kost 141 mensen het leven. De Europese Commissie heeft Spanje bijna 115 miljoen euro toegezegd. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Aba, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat.
1: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne raakte met drones gasinstallaties in het Siberische gebied, 3000 kilometer van de grens. De eerste aanval in dit gasrijke gebied. Volgens Kiev waren de installaties cruciaal voor gasproductie. President Zelensky prees de aanval. Rusland viel woensdag een winkelcentrum in Sumy aan, waarbij zeker 3 doden en 2 gewonden vielen. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel de Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen van migranten om Ceuta te bereiken via social media met zo'n 180.000 volgers. Toch probeerden een dag later zo'n 72.000 mensen de exclave te bereiken. De bestorming kost 141 mensen het leven. De Europese Commissie heeft Spanje bijna 115 miljoen euro toegezegd. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yazan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat.
1: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is extra vertraging door een ongeluk. Tussen Zaltbommel en de afrit Geldermalsen nu een half uur extra reistijd in 8 kilometer file. 2 rijstroken zijn dicht. Verder rijdt het verkeer langzaam op een aantal plaatsen, zoals op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
4: Je luistert naar Vallen en Opstaan, de soundtrack of your morning.

0: Good morning, goedemorgen, lieve luisteraars. Je luistert naar... Bam! Vallen en opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rea en de komende 3 uur ben ik bij je om je heel gezellig richting het einde van deze ochtend te helpen. En het begin van je werkdag. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik met de altijd lieve, zeer goed koffiezettende, stralende, allerleukste collega Pasquinel.
1: Goedemorgen, Rea.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Als ik jou toch niet had, dan was ik waarschijnlijk omgevallen van de slaap.
1: Nou, dat valt mee, denk ik.
0: Nee, dat denk ik niet. Het is, zoals ik al zei, donderdag 10 september alweer, jongens. We zijn straks halverwege de maand, als je niet uitkijkt.
1: Ja.
0: Heftig.
1: Het wordt al donker, hè, 's morgens.
0: Ja, ja, Danique die zei dat ze dat heel lekker vond. Ik moet daar nog een beetje... Ik weet niet. Ik ben nog niet enthousiast over deze donkerte. Jij wel?
1: Nee, in het begin heb ik dat nooit. Nee.
0: Nee, ja, uiteindelijk als het dan eenmaal echt herfstig is, dan vind ik het een soort van gezellig. Ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen.
1: Ja, ik snap wat je precies wat jij zegt. Ja, nu ben ik denk ik van, hé, jammer, de zomer is voorbij.
0: Wat is dit? Weet je, moet ik nou mijn slippers echt wegdoen en zo? Ja. Ik heb ook ineens een trui aan vandaag. Ik weet niet wat dat is.
1: Ja, inderdaad. Moet die zomerkast weer omgeruild worden met die truien?
0: Precies. Oh, die klus. Ja, het is nu een soort, ken je de hoop? De stapel.
1: Jij hebt mij van de week verteld dat jij op een of andere dag jouw kast ging doen.
0: Ja, ja, ja. Dat was mijn voornemen.
1: Maar...
0: Het is niet gelukt. Oh. Mijn voornemen is gewoon niet gelukt. Ja, en ik kan je ongeveer een half uur voordragen met redenen waarom het niet is gelukt. Maar het is natuurlijk geen excuus. Ik had het gewoon moeten doen. Misschien dat het me deze week wel lukt. Nou ja, nee, de week is al bijna voorbij. Laten we reëel zijn. Vandaag gaat het niet gebeuren. Morgen gaat het niet gebeuren. En dit weekend heb ik het hartstikke druk. Maar daar gaan we het later nog even over hebben. Ik ben blij dat je er bent. We gaan het vandaag natuurlijk zoals altijd wel eerst even hebben over wat voor dag het vandaag is. Of het een bijzondere datum is. En of er is iets waar we bij moeten of willen stilstaan. Ja, helaas een niet zo prettig onderwerp. Maar wel een belangrijk onderwerp, vind ik. Het is namelijk vandaag Wereldsuïcidepreventiedag. En daar moeten we niet luchtig over willen doen. Dat gaan we ook niet doen. Maar ik vind wel dat we het erover moeten hebben. Het internationale thema van 2024 tot en met dit jaar is Changing the Narrative on Suicide. En dat betekent eigenlijk, suïcide. Dat is een zwaar onderwerp. En het gaat eigenlijk over begin het gesprek. Als je met gedachten rondloopt, begin het gesprek. Als je het vermoeden hebt dat iemand met gedachten rondloopt, begin het gesprek. Maar ook als je ermee rondgelopen hebt en het gaat inmiddels weer goed met je, blijf ook in gesprek. Schaamte en stilte kunnen er namelijk voor zorgen dat mensen met donkere gedachten zich nog eenzamer voelen. Want het gaat vaak over dat gevoel van hopeloosheid en eenzaamheid. En ja, je hoeft natuurlijk niet... Heel veel mensen denken dan, ja, ik kan niks zeggen tegen zo iemand, want ik ben geen psycholoog of ik ben geen arts. Maar soms is gewoon luisteren en zeggen van, ik vind het heel fijn dat jij er bent.
1: Dat kan al voldoende zijn.
0: Al genoeg. Ja, weten dat er iemand is die het heel prettig vindt dat je er bent. En nou ja, vragen hoe het echt met iemand gaat, dat kan gewoon al zoveel schelen. Dus als jij iemand kent waar je je zorgen over maakt, durf vragen te stellen en blijf erbij. En als het over jou gaat, je hoeft je dit niet alleen te dragen. Je kunt dag en nacht anoniem bellen met 113. Gratis via 0800 0113 of chatten via 113.nl. Denk je, nou, dit is echt direct nodig, dan bel je natuurlijk gewoon 112. Maar 113 mag je altijd bellen, wanneer je maar wilt. Dat is wel prettig om te weten, denk ik.
1: Ja.
0: Toch?
1: Zwaar onderwerp.
0: Het is een zwaar onderwerp, maar ik vind wel, ja, weet je, natuurlijk willen wij de dag heel graag heel blij beginnen.
1: Ja.
0: En dat gaan we ook gewoon doen. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om te weten dat we ook oog hebben hiervoor. En dat het niet alleen maar, dat we het niet negeren. Want iedereen kent wel iemand die het zwaar heeft.
1: Ja.
0: En heb oog voor die personen. En nogmaals, ben jij diegene, weet dat er meer mensen zijn die naar je willen luisteren.

0: Dat was Bow Wow Wow. Bow Wow Wow. Ja, genoemd eigenlijk naar het geluid wat een hond maakt als hij lekker blaft. Met I Want Candy. En zij brengen ons inmiddels op een... kijk nou eens hier. Jullie gaan op een heel mooi moment. En ik hoop dat dat gaat lukken. Want mijn toetsenbord, jongens... Jullie zullen het vast wel vaker gehoord hebben. Wij vinden dat ons toetsenbord nooit helemaal lekker werkt hier. Toch, Passie?
1: Ja, jij zegt het. Ja, ik heb voor jou weer even...
0: Ja, precies.
1: De redder in nood gespeeld.
0: Niet gespeeld. Je bent mijn redder in nood. Dat is gewoon helemaal waar. Maar het is me bij deze bijna gelukt om ons volgende item aan te kondigen. Want jij hebt iets heel bijzonders, maar we gaan eerst aan de luisteraars vertellen. Wat dan?
2: En nu het opmerkelijke nieuws.
0: Met Pasquinel.
1: Ja, opmerkelijk nieuws. Het is eigenlijk triest nieuws, heel triest nieuws. Eigenlijk na het trieste nieuws wat je net vertelde, wat voor dag het was.
0: Ja.
1: Wil ik het even hebben over het ezeltje Pleun. Pleuntje.
0: Pleuntje? Dat klinkt wel als een heel lief ezeltje.
1: Ja, Pleuntje was ongeveer 2 weken oud en verbleef in het ezelopvang het Ezelpaleis.
0: Zoiets als het Ezelpaleis? Oh, ik wilde
1: heen. Dat was in Baarle-Nassau. En op maandagavond 7 september verdween zij plotseling uit de wei. En medewerkers hebben haar later die avond en ochtend uitgebreid gezocht. En omdat het veulen nog zo jong was en normaal dicht bij de moeder verbleef, verdachten ze dat het ezeltje was meegenomen. En op dinsdag werd Pleun vervolgens dood teruggevonden in de wei.
0: Nee.
1: Ja, en volgens de eigenaresse had ze een schotwond en was ze zwaar mishandeld.
0: Wat is dit voor achterlijks? Sorry. Ja, pardon.
1: Ik krijg daar kippenvel van.
0: Ja, ik ook. Nee, je hoort dat ik meteen boos ben.
1: Denk
0: ik, eigenlijk,
1: wat?
0: Ja.
1: Bezieltje om zo'n beestje bij de moeder weg te halen.
0: Dat
1: te
0: al?
1: Mishandelen en dood te schieten.
0: Hoe is het met je? Weten ze wie dit heeft gedaan?
1: Wat
0: is
1: het onderzoek loopt nog. Wat ze wel hebben gedaan. Ze hebben Saartje wel teruggelegd bij de moeder. Och. Zodat de moeder wel afscheid kon nemen.
0: Oh, man, mijn hart breekt.
1: Ja.
0: Oh. Nee.
1: Ik vind dit wel echt heel erg.
0: Ja.
1: Ik denk ik echt van...
0: Ja, wat voor zieke geest heb je
1: wat
0: dan?
1: Maar als je dit bij zo'n klein beestje kan, wat kan je dan nog meer, hè?
0: Ja, nou, dat inderdaad.
1: Ja, treurig nieuws. Ik vind het... Ik moet het daar even over hebben.
0: Ja, dat snap ik. Maar hoe is
1: het
0: met die eigenaars?
1: Gedaan, ja, want de politie zoekt getuigen en wie het heeft gedaan. Het is nog onbekend. Ze zijn camerabeelden aan het kijken in de omgeving.
0: Jemig. Ja, ik ben echt een beetje stil ervan.
1: Ik ben er echt stil van. Maar hoe kan je dit in je hoofd halen?
0: Ik neem aan dat deze mensen nu hun ezelboerderij volledig gaan dichttimmeren. Dat niemand er meer bij kan. Toch?
1: Ja.
0: Denk ik.
1: Ja, er is wel een waarschuwing, zie ik. Er zijn inmiddels verschillende Crowned Foundations acties opgestart.
0: Oké.
1: Maar de opvang waarschuwt dat zij geen contact hebben met deze mensen achter de acties. Dus de mensen moeten dus oppassen dat ze ook niet zomaar geld overmaken.
0: Dat je per ongeluk geld gaat doneren aan een of andere engert die daar ook nog een slaatje uit wil slaan.
1: Misschien nog de dader is die denkt van ik start een crowdfunding, dan pak ik daar ook nog even wat geld mee.
0: Dan zou je die wil je toch... Het wordt alleen maar erger.
1: Ja.
0: Het wordt echt alleen maar erger.
1: Maar we gaan naar wat anders. Jij hebt misschien ook wat leuker nieuws. Ik ga hier helemaal zenuwachtig worden.
0: Ik ga even een gezellig liedje tussendoor draaien, hoop ik. Jawel, dit is... vind ik wel. En daarna komen we terug met nieuws over... En dat is wel bijzonder. Over Lamborghinis. Nee, ik heb er niet één gekocht.
1: Dat zijn die snelle auto's, toch?
0: Ja, dat zijn die razendsnelle auto's. Okay. Maar ook in zo'n bijzonder vormpje, zeg maar.
1: Okay.
0: Ja, ik mag natuurlijk... Dit is er wel duidelijk, hè? Vormpje. De Lamborghini-eigenaren die luisteren, die worden nu helemaal boos. Het is geen vormpje. Maar daarover strakjes meer.

0: nu het opmerkelijke nieuws.
1: Want het houdt niet op, niet vanzelf. Lieve Pas, ik zei het net al, een Lamborghini. Dat is een snelle auto, dat riep jij al. Ik zei met een bijzonder vormpje. Sorry Lamborghini-eigenaren. Maar als je er zo eentje koopt, dan doe je dat omdat je graag harder erin wil rijden. Toch?
2: Ja, dat zijn...
1: Me dunkt. Ja. Nou, in Engeland woont iemand die, die dat niet helemaal heeft begrepen. Want op de M66 en de N62 rond Manchester...
2: Ja.
1: Daar kwamen de hele tijd meldingen binnen. Op 2 september was dat. Dat er een groep automobilisten in luxe wagens... asociaal en gevaarlijk op de weg was. Dan denk jij, die rijden te hard... Toch?
2: Ja, links-rechts inhalen.
1: Ja, links-rechts inhalen. Nou, kan ja, het in Engeland rechts inhalen in plaats van links inhalen. Wat nee, links inhalen. Nou ja, goed, moeilijk. Ja, dus je denkt, die halen vervelend in, die rijden veel te hard en dat is roekeloos, toch?
2: Ja.
1: Nou, dat deden ze dus niet. Ze reden maar 27 kilometer per uur.
2: Maar dat is hier een toevallig in Amsterdam.
1: Ja,
2: in
1: Den Haag is dat
2: de maximale snelheid tegenwoordig?
1: Dat is de maximale snelheid binnen de bebouwde kom. Maar dit was op de snelweg. En dan is het heel gevaarlijk.
2: Dan wordt het heel erg link, ja. Ik vind al sommige mensen die 75 rijden of net 80... of net die snelweg opgaan, weet je, met 60 en dan...
1: Ja, tjoek, tjoek, tjoek. Kijk, als het een dieseltje is, wil ik het ze vergeven. Want die willen soms, die moet je echt even...
2: Maar het probleem is, ik rijd in een diesel. Jij weet dat ik een werkbusje met een diesel. Dus als iemand met 60, 70 van mij de vluchtstrook opgaat...
1: Ja,
2: weet je,
1: dan kan je niet.
2: Dan moet ik erachter... Komt niet op gang. En dan zie ik hun gas geven. Dan zit erop, en eigenlijk de auto's achter mij die denken... Kijk, die moet...
1: Wie is die jongen? Die is zo moeilijk.
2: Je weet wat ik bedoel.
1: Ja, ik snap het. Nee, ik vind het heel... Maar goed, deze Lambo-eigenaren... die werden dus onderschept door de politie... toen ze van de snelweg af wilden gaan. Ja, en de rest van de stoet werd verderop tot stilstand gebracht. Was niet moeilijk, want ze waren dus moeilijk traag aan het rijden. Het waren in totaal 5 Lamborghinis en 1 Mercedes G-klasse. Die jongen die had blijkbaar ander geld. En ze werden in beslag genomen.
2: Ja.
1: Ja, ze konden de sportwagens, waaronder exemplaren van ongeveer €1 miljoen. €1 miljoen pas, even serieus. Dankzij een wet die hen toestaat om asociale rijders aan te pakken... zonder eerst een waarschuwing te hoeven geven... konden ze van de weg halen. Ja, bizar. Ja. Echt bizar.
2: Maar heb jij die stukken in Amsterdam... heb je wel eens 30 gereden daar?
1: Ja, dan worden de mensen die uit Amsterdam komen heel boos. Want die zitten dan achter je. En die vinden dat het nog steeds 50 moet zijn.
2: Ja, nou, ik vind het... hoe heet dat? Je cruise control doet het niet eens op 30.
1: Nee, maar ik gebruik sowieso nooit cruise control. Want ik ben dan bang dat ik in slaap val. Maar dat is een ander verhaal.
2: We gaan er verder niet verder door.
1: Nee. Maar inderdaad, ook hier in de bebouwde kom 30. Ik weet, dat is eigenlijk heel erg. Oké, mama, als je luistert, nu even niet meer luisteren. Als er zijn bepaalde stukken waarvan ik weet dat ze er niet meer, zeg maar, dat er nog niet geflitst wordt of gemeten wordt, daar rijd ik gewoon 50. Stukken waarvan ik weet dat ze daar camera of een mobiele speedcamera hebben neergezet, ben ik keurig 30 gaan rijden.
2: Maar dat is logisch. Hè?
1: Ja, dus dat is niet overal, laten we het zo zeggen. Niet overal. Ja.
2: Overal, ja, tegenwoordig die flitsmeister dan.
1: Ja. Dat en van soms weet ik het. Vroeger, toen ik nog in Rotterdam woonde, was ik bevriend met een aantal wijkagenten. Die wisten me altijd te vertellen, oh, we gaan morgen daar zitten. Ik zei, oké, top.
2: Maar eigenlijk moeten we ons gewoon aan de regeltjes houden. Dan scheelt ons gewoon een hoop ellende.
1: Precies. En jullie ook, lieve luisteraars thuis, allemaal aan de regels houden. Want dan krijg je namelijk lekker doorstromend verkeer. En ook heel leuk, geen files. En als jullie dat meteen in de praktijk brengen, dan komen we straks bij jullie terug met geen files. Maar nu eerst muziek. It's open.

0: you? Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt nog niet al te druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een paar files vallen nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Knopendijl. 19 kilometer met bijna een uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Knopend Klaverpolder en Knopend Ridderkerk 13 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Na een ongeluk met een vrachtwagen zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, Mr. Know-it-all, Teddy Swims. En ik ben benieuwd, ben jij ook een Mr. Know-it-all, beste Pasquinel? Weet jij alles?
1: Nee hoor.
0: Weet jij veel van sport? Dat wel.
1: Ja, soms wel. Maar ik weet welke kant jij nu op doet.
0: Dus jij bent nu voorzichtig in je antwoorden. Ja, afgelopen

0: gesponsorde sportsters. Niet de uitslagen van hunzelf, maar van de sport die ze beoefenen. Laat ik het wel even specificeren hier. En er wordt altijd een bijzondere sport behandeld. Zo is er in het verleden bureaustoelracen voorbijgekomen. Onderwater polo. Wat was er nog meer? Teenworstelen.
1: Week hadden we slakken.
0: Ja, slakkenrace. Waar Deborah blijkbaar ook aan mee heeft gedaan. Ik wist het niet, maar die schijnt er dus heel goed in te zijn. Heeft daar zelfs een speciaal pakje voor. Maar afgelopen week hebben jullie het gehad over... Oh, mijn microfoon zakte heel langzaam van mij vandaan. Jullie hebben het gehad over kanopolo.
1: Dat kan ik me nog wel herinneren.
0: Dat kan je nog wel. Ja. Je weet nog wel welke sport het was.
1: Ja, kanopolo. Ja,
0: kanopolo.
1: Zeker.
0: Nou, hartstikke gezellig. Kanopolo. En ik heb 5 vragen over die sport.
1: Ja.
0: Om te checken of jij wel een beetje hebt opgelet. En luisteraars, als jullie hebben geluisterd... of jullie een beetje hebben opgelet... of wanneer je niet hebt geluisterd... leer je nu allemaal nieuwe dingen. Nou, kanopolo, eventjes kort samengevat, is polo spelen vanuit een kano op het water. Dat is simpel, hè?
1: Ja.
0: Nou ja, bij kanopolo hangen de doelen niet op de grond of het water, maar ze zweven in de lucht.
1: Ja.
0: Op hoeveel meter hoogte boven het wateroppervlak hangt de onderkant van de lat van het doel?
1: Die hangt op 2 meter.
0: Potverdorie. Ja, ik wilde je nog een multiple choice geven, maar jij weet dit gewoon.
1: Ja.
0: Je vond dit echt, wat jij... Ja,
1: ik ga voor voorzichtig doen, dus het was vraag 1. Maar
0: ja, nee, het doel is 1,5 meter breed en 1 meter hoog. Ja, dat klopt. Ja. Nou, vraag 2. Kanopolo is een fysieke contactsport. Ja.
1: Ja.
0: Je mag een speler van de tegenpartij die een balbezit is... met opzet laten omslaan. Oftewel kantelen met zijn kano. Waar moet jij de tegenstander duwen om dit volgens de regels te doen? Je mag niet zomaar iemand tegen zijn achterhoofd. Dat geef ik gratis weg.
1: Dat
0: niet
1: geef je tegen, gratis weg, maar
0: niet jou, tegen het achterhoofd.
1: Ik ga jou heel eerlijk vertellen. Dat heeft Deborah mij helemaal niet verteld deze.
0: Ja, oh, nou dan ga ik je vertellen. Dan geef ik je de keuzes. Je hebt 4 keuzes. Is dat A, tegen de zijkant van de kano? Is dat B, tegen de paddle? Is dat C, op de schouder? Of D, tegen de helm?
1: Ja, ik zal toch kiezen voor de kano. Voor letsel en... Dus ik ga voor de kano.
0: Nou, ik ga je vertellen. Het is C, de schouder. Je mag iemand alleen op de schouder omduwen als diegene de bal vasthoudt. Dus die moet hem wel vast hebben met zijn klauwtjes. Of binnen handbereik heeft. Ongeveer hier is. En het rammen van de boot tegen iemands lichaam is streng verboden. Dus je mag met je paddel iemand op zijn schouder zo... pep.
1: Ja. Een setje.
0: Ja, klein zetje.
1: Ik wist dat het mocht, maar ik wist niet dat het... dat deze wist ik even.
0: Nee, dit was, nou ja, dit ik moet zeggen, ik ben hier ook ernstig verbaasd over... dat dit gewoon toegestaan is. Dan gaan we naar vraag 3. De bal wordt tijdens het spel voornamelijk met de handen gegooid en gevangen. Dat is wel handig, hè?
1: Ja.
0: Het is echter ook toegestaan om de bal met de paddel te spelen. Hm. Welke regel geldt er voor het verdedigen met de paddel... als een tegenstander de bal in zijn handen heeft? Ja...
1: Waarom vraag je mij gewoon vragen die ik gewoon niet weet?
0: Ja, omdat ik ook... Ik had al gezegd, ik ben een beetje vals.
1: Ja, je bent echt vals.
0: Ja, oh, echt vals zelfs.
1: Maar ik ga Deborah volgende week echt jij gaat veel meer op mij vertellen over deze sport. Want donderdag ben ik de Sjaak. Jij gaat me alles vertellen over deze sport.
0: Nou, ik zou je 4 keuzes geven.
1: Okay.
0: Het gaat dus over wat is de regel over het verdedigen met de paddel... als de tegenstander de bal in zijn handen heeft. Dus jij die dreigt hem naar jouw harses te gaan gooien. Ja. Wat mag jij dan doen? Is dat A, je mag de bal uit handen van de tegenstander tikken met je paddel? Is dat B, je paddel moet op minimaal 1 meter afstand van de handen van de tegenstander blijven? C, je mag je paddel alleen gebruiken om de bal te blokkeren als die al gegooid is? Of D, er zijn helemaal geen beperkingen. Je mag die paddel overal houden en sla iedereen er gewoon maar mee op zijn achterhoofd.
1: Nou, ik denk dat je hem pas mag gebruiken als de bal gegooid is. Als die los is.
0: Dat zou ongelooflijk goed zijn. Maar dat is nee. Het is, je paddel moet op een meter afstand van de handen van de tegenstander blijven. Dus als die gooit...
1: Mag je hem alvast voorschermen.
0: Mag je hem voorschermen. Maar je mag niet uithalen. Want dan hebt hij hem misschien zo in zijn...
1: Deze kon ik nog meeleven.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dan gaan we naar vraag 4. Een wedstrijd kanopolo is kort, maar ontzettend intensief. Hoe lang duurt een reguliere kanopolo-wedstrijd in totaal? En dat is wel exclusief de rust.
1: Dat heb ik voorbij zien komen. Volgens mij was dat 10 minuten.
0: 2 keer 10 minuten.
1: Ja, kijk, zie je het? Poeh, daar zit ik toch op de helft goed.
0: Ja, je gaat lekker. En dan hebben we de finale vraag, de nekslag. Let op. In kanopolo heeft niemand een vaste keepersrol met speciale kleding. He, zoals je bij voetballen, dan zie je iemand helemaal. Dat heb je niet bij kanopolo. Maar

0: De speler die onder het doel ligt, want dat zwevende doel, daar kun je onder liggen, en zijn paddel in de lucht steekt, is de doelman.
1: Ja.
0: Welke specifieke regel geldt er voor de aanvallers ten opzichte van deze keeper? Is dat A?
1: Oh, maar die weet ik.
0: Die dat weet jij.
1: Ja,
0: oh, dat hoef je niet.
1: Natuurlijk weet ik dat.
0: Zeg het maar.
1: Natuurlijk weet ik dat. Je mag hem niet aanvallen. Je mag hem niet duwen. Hij is vrij.
0: Ja, je mag hem niet wegvaren of blokkeren.
1: Ja.
0: Nou.
1: Goed, hè? Heb ik toch nog 3 van de 5.
0: Passie.
1: Ja.
0: Nou,
1: en
0: ik
1: die
0: vind
1: andere
0: het...
1: twee waren niet behandeld. Dus daar kan ik gewoon Deborah voor
0: ja, precies. Dus, dus wat we in ieder geval weten is dat jij heel goed oplet bij het sportprogramma.
1: Goed, hè?
0: Ja, zeker weten. Ja. Want ik denk dat ik het allemaal al lang weer ergens in mijn voetzolen had verstopt. Dus wat dat betreft ben ik heel trots op je. En ja, Deborah, die moet aan het huiswerk. Dat is duidelijk.
1: Ja, ze moet mij een beetje bijscholen af en toe over de sport.
0: Precies. Nee, we gaan lekker naar de muziek. Daarna komen we bij je terug met het nutteloze feitje van vandaag.

0: is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Nou, hou je vast.
2: Ik hou me vast.
1: Ben je er klaar voor?
2: Ja.
1: Ik weet niet, ben jij daar ook zo eens? Sommige mensen vinden voeten echt het smerigste dat er is. Ja, jij? Jij bent van de Anti-Voetenfederatie?
2: Ja, ik ben geen voetenman.
1: Nou, dan weten we in ieder geval dat die OnlyFans niet aan jou besteed is. Ja, ik hoor daar altijd hele goede verhalen over.
2: Over?
1: Over dat sommige mensen met hele simpele foto's van hun twee voetjes heel rijk worden. Ik ben het niet, trouwens.
2: Nee, maar hoef mijn voeten ook niet op OnlyFans te zetten, hoor. Daar ga ik niet rijk van worden.
1: Nee, ook voor alles is een markt, Pascal. Nee. Maar we gaan het hebben over dierenvoeten. Nou ja, voeten. Onderkantjes van pootjes, denk ik dat het eerder is.
2: Ja.
1: Kijk, ik heb een feitje voor jou vandaag waar je echt... Het verandert niks aan je salaris. Je verdient nog steeds even weinig. Maar het verandert waarschijnlijk wel jouw kijk op vlinders.
2: Vertel.
1: Ja, want waar wij lopen met onze voeten...
2: Ja.
1: Proeven vlinders met hun voeten.
2: Oké.
1: Ja, ik vond het ook een bijzondere.
2: Die wist ik eigenlijk niet.
1: Nou ja, op hun pootjes zitten zintuigen waarmee ze kunnen bepalen of een plant geschikt is om van te eten of om eitjes op te leggen. Dat zijn namelijk, je wil nou eenmaal niet baren in de koelkast en slapen in de groentela. Nee. Dus dat is, ja, dus daarom, nou ja. En een vrouwtjesvlinder, die hoeft alleen maar op een blad te landen. En dan heeft ze een soort menukaart en kraamzorgcheck. kan ik hier? Nee. Op, volgende blaadje. Of ja, en dan gaat ze. Nou ja, en daarna gebruikt ze de roltong. En die heb je waarschijnlijk wel gezien. Zo'n hele lange... Net als een aardvark. Om nectar en andere vloeistoffen te drinken. Dus waar wij eerst ruiken, dan kijken en uiteindelijk voorzichtig een hap nemen. Stampen zij...
2: Dat stiekem, dat wijsvingertje even.
1: Ja, precies. Nee, dat is wel zo.
2: Dan krijg je toch een tik op je vingers.
1: Ja, ja, je mag niet met je vingers in het eten zitten. Maar dus een vlinder die stampt gewoon met haar voeten op het eten. En ja, prima keuken, denkt ze dan. Nee. Dat is heel mooi. Ja, mocht iemand vandaag klagen dat jij met je schoenen op de bank zit... Dan zeg je gewoon dat je de vlindermethode toepast.
2: Ja, dan zou je toch met blote voeten op de bank
1: moeten zitten. Dat wou ik net zeggen. Wetenschappelijk verantwoord. Waarschijnlijk nog steeds niet toegestaan trouwens. Dat dan weer wel. Nou ja, het is, nou ja, misschien inderdaad als mensen zeggen... waarom loop je op je blote voeten? Proef de vloer even. Ik ben eigenlijk... Dit is wel een ding. Ik ben heel blij dat ik niet kan proeven met mijn voeten.
2: Nee. Want, maar ja, toch zijn er veel mensen die heel graag op blote voeten lopen.
1: Ja, thuis vind ik dat fijn. Maar dan weet ik dat mijn vloer schoon is.
2: Ik ga jou vertellen. Wij hadden een krachttrainer bij ADO.
1: Ja.
2: En die liep altijd op zijn blote voeten. Maar die ging ook de wedstrijden op zijn blote voeten. Als het sneeuwde, dacht ik van... Nou zou Roy toch wel schoenen aan hebben. Maar dan kwam hij ook gewoon op zijn blote voeten uit de auto.
1: Maar had die eelt, zeg maar, ja, een soort hoefjes?
2: Nee. Hij ging het veld ook op zijn blote voeten. Hij was gewoon... Ja, dat vond hij gewoon fijn.
1: Maar dan moet je toch...
2: Ik heb een hekel aan blote... Want als er bij mij een korreltje zand onder mijn voeten zit... Oh. Dan spring ik al tegen het plafond aan. Ik vind dat helemaal niks.
1: Nee, ik wil ook niks in mijn sokken hebben. Of als die een beetje afzakt al. Of een pluisje of een dingetje. Of dat naadje, weet je wel, van je sok. Als er zo'n naadje zit wat dan net verkeerd op de... Nee.
2: Maar het schijnt dus gezond te zijn, hè, voor je
1: ja,
2: voeten.
1: Ja, nee, ik loop graag op blote voeten op mijn eigen schone vloer in mijn eigen huis.
2: Nou moet ik wel erkennen, als je op vakantie bent... Na die 2 weken zijn je voeten toch altijd een stuk... ik weet niet, wat zachter, wat frisser.
1: Ja,
2: we hebben het zonlicht lekker gezien.
1: Ja,
2: hebben lekker
1: precies. Ja, die schoenen
2: in de
1: die
2: zee
1: zijn,
2: geweest vaak. Weet je, het zoute water even op goed gedaan. Maar...
1: Ik denk dat die plastic schoenen gewoon niet zo goed zijn voor ons.
2: Nee, die voetbalschoenen helemaal niet, hoor. Kan ik jou vertellen.
1: Oeh, nee, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Nou ja, we hebben nu voor alle voetfetischisten van Nederland... Dit was jullie 5 minuten. We gaan lekker naar de muziek. Daarna komen we jullie nog even snel vertellen... wat er zo meteen gaat gebeuren. Want, oh, dat is een hoop.

0: Paramore met Ain't It Fun. En zij zingen ons vrolijk maar zeker naar het einde van het eerste uur Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Daar luister je namelijk nog steeds naar. Zometeen heb ik voor jou het journaal en de situatie op de weg. En daarna openen wij het tweede uur met de powerplaat van deze week. Wonder van Rachel Fiolen. Vorige week door jullie zo knijtertje hard naar de nummer 1 gestemd. 82% van de stemmen had deze vrouw. Nou, dat is me nogal wat.
1: Ja, het is jammer dat het eigenlijk de week voorbij is. Hè? Het was gewoon een lekker nummertje.
0: Ja, het is nog steeds een lekker nummer. Gelukkig blijft ze natuurlijk gewoon in de roulatie en gaan we er nog wel voorbij horen komen. Maar niet meer zo vaak als powerplaat, of helemaal niet meer als powerplaat, vanaf maandag. Want dan moet er een nieuwe gekozen zijn. En dat kiezen, dat doen jullie. Hoe dat precies werkt, dat gaan we je uitleggen in het volgende uur. Nu eerst het journalalalalal, de situation op de weg en dus die powerplaat van vorige week. Dat is wel heel belangrijk om te weten. Daar hebben jullie kaart op gestemd. Jullie mogen nu opnieuw gaan stemmen.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De klimaatzaak van Milieudefensie tegen ING kan doorgaan naar een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam die de milieuorganisatie ontvankelijk verklaarde. ING betoogde dat Milieudefensie haar achterban op keerde been zet over broeikasgasuitstoot omdat het om uitstoot door klanten gaat. De rechtbank verwierp alle argumenten van de bank tegen de zaak. Volgens Copernicus was augustus 2026 wereldwijd de warmste augustusmaand ooit gemeten, met een gemiddelde temperatuurstijging van 1,65 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële klimaat voor 1900. Ook in West-Europa werden records gebroken. De zomer overtrof die van 2003. Nederland kende een recordwarme en droge zomer waarbij eind juni voor het eerst code rood gold vanwege hitte. Oekraïne raakte met drones gasinstallaties in het Siberische gebied 3000 kilometer van de grens. De eerste aanval in dit gasrijke gebied. Volgens Kiev waren de installaties cruciaal voor gasproductie. President Zelensky prees de aanval. Rusland viel woensdag een winkelcentrum in Sumy aan, waarbij zeker 3 doden en 2 gewonden vielen. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel de Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen van migranten om Ceuta te bereiken via social media met zo'n 180.000 volgers. Toch probeerden een dag later zo'n 72.000 mensen de exclave te bereiken. De bestorming kost 141 mensen het leven. De Europese Commissie heeft Spanje bijna 115 miljoen euro toegezegd.
3: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoten het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
2: En tot zover het nieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 11 kilometer met 3 kwartier vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel. 9 met 1 kwartier oponthoud. Er zit een gat in het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Zwijndrecht. 1 half uur vertraging. Dan de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. 21 kilometer file met daar 1 half uur vertraging. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer file met 1 kwartier oponthoud. En op de A58 van Breda naar Tilburg, daar rijdt het langzaam. Tussen Ulvenhout en Tilburg Reeshof 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
5: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio.
6: Dit is de powerplaat van deze week.

0: Welkom terug bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Je hoorde zojuist de powerplaat van deze week. Vorige week door jullie keihard naar de nummer 1 gestemd. Met maar liefst 82% van de stemmen. Ik ben heel benieuwd of we deze week weer zulke uitschieters gaan meemaken. Want, dat had je natuurlijk goed begrepen, we hebben 3 nieuwe kanshebbers om powerplaat te worden van volgende week. En vandaag is de laatste dag dat jij kunt stemmen. Stemmen doe je via de Girl Power Radio website www.girlpowerradio.nl of via de gratis te downloaden Girl Power Radio app. Die vind je in elke app store. Kost je niks, klik je gewoon op het icoontje powerplaat, kan je stemmen. En je kunt vandaag tot ongeveer 10:15 nog stemmen op de Girl Power Radio Insta en Facebook stories. Nou. Maar waar moet ik dan op stemmen? Vragen de luisteraars ons vriendelijk doch dringend.
1: Op deze 3 die klaarstaan.
0: Ja, precies. We hebben namelijk Miley Cyrus, LP en Ellie Goulding. En deze 3 dames strijden om de titel. Jij mag mij vertellen, Pasquinel, welke gaan we als eerste draaien?
1: Doen we gewoon LP.
0: Ja, toch? Ja. Met Don't Stop. Kanshebster nummer 1.

0: Hans Heber, nummer 1, LP met Don't Stop. En als jij dit hebt gehoord en je denkt, ja, dit is hem. Het zou best kunnen.
1: Stemmen, hè?
0: Stemmen. Maar je hebt nog niet alle drie de kanshebbers gehoord. We hebben er nog twee klaarstaan. Miley met Bass Persuades en Ellie Goulding met For Your Entertainment. Welke van die twee gaan we als eerste draaien, Pasquinel?
1: Dat doen we nu Miley.
0: Lekker Miley. Ja, voorheen Miley Cyrus. Maar sinds een week heeft ze besloten dat die achternaam er niet meer toe doet als het gaat om haar sterrendom. Nou, fantastisch.
1: Heb ik me goed aan gehouden, hè?
0: Ja, ik ben echt trots op jou.
1: Ja. Gewoon Miley. Let's go.

0: Het was Miley met haar inzending voor de powerplaat van volgende week. Bass Persuade. Ja, ik vind het een lekker nummer.
1: Ja.
0: Ik ben hier... En dan hebben we er nog eentje over. Ellie Goulding met For Your Entertainment.
1: Nou, entertain ons.
0: Ja, zeker weten. En jullie moeten goed luisteren, want dat is de laatste kans, hebster. En dan is het dus de vraag, wie van de drie, waar ga jij op stemmen? Hoe dat moet, vertel ik je zo meteen nog een keertje.

0: Ja, voor jou de laatste keer dat je de powerplaten hoort in de ochtendshow, Passie. Althans, alle drie.
1: Ja.
0: Want volgende week wordt het natuurlijk de nieuwe, degene die heeft gewonnen.
1: Ja, dan gaan wij maandag, hebben wij dan de première.
0: Ja, ja, ja, zeker.
1: Leuk.
0: Je kunt vandaag nog stemmen, want om 6 uur vanavond gaan de stembussen dicht. Morgenochtend weten wij wie heeft gewonnen. En vanaf maandag mogen we dan die nieuwe powerplaat in vol ornaat gaan aankondigen. Als jij aan het luisteren bent en je denkt, ja, superleuk, ik weet welke het moet worden. Maar hoe ging ik ook alweer stemmen? Ga ik je dat nu vertellen. Je kunt gaan naar de Girl Power Radio website. Heel verrassend is die te vinden op www.girlpowerradio.nl. Had je niet gedacht, hè? Dan klik je gewoon op het tabje powerplaat. En dan staan ze alle drie. Kan je gewoon degene die jij wilt aanklikken, komt het helemaal goed. Denk je, ja, website, moeilijk, telefoon. Dan heb ik een nog betere oplossing voor je. Je kunt namelijk gewoon de gratis Girl Power Radio app downloaden. En dat kun je doen in elke mogelijke app store. We hebben geen gegevens van je nodig. Het gaat nooit geld kosten. Het levert je eigenlijk alleen maar wat op. Namelijk je stemrecht. En er komen regelmatig hele leuke winacties voorbij in die app. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. En als je denkt, ja, maar ik wil eigenlijk nog een keer stemmen. Dat kan. Je kunt tot 9:15 vandaag in de Girl Power Radio Facebook en Insta Stories stemmen. Ja, als je het nu nog niet voor elkaar krijgt, sorry, dan denk ik gewoon dat je eigenlijk geen stemrecht mag hebben. Ja, toch? We hebben echt alles aangereikt op een presenteerblaadje. Go for it. Ik moet zeggen, ik heb nog geen tussenstand gezien deze week. Dus ik heb ook geen idee wie van deze drie het hardst gaat.
1: Nu. Ja, het blijft gewoon spannend, hè?
0: Ja, ik verheug me nu al op morgenochtend. Ja. Maar waar ik me ook op verheug is het volgende moment. Want het is namelijk nu tijd voor de Zin in Am plaat van Pasquinel.
1: Ja, ja, en ik ben vandaag gekomen op een nummertje die je eigenlijk alleen maar moet zien met de videoclip erbij.
0: Dus mensen moeten nu hun telefoon gaan pakken, denk ik dan, toch?
1: Ja, ik denk niet dat het gelijk gaat lopen met de radio. Maar...
0: nee, maar goed.
1: Maar zoek hem nog een keertje op, gewoon lekker op YouTube. Dat is gewoon zo leuk om te zien. Ik vind het zo'n mooie clip.
0: Ja, toch?
1: Ja, we gaan naar Take On Me.
0: Oh, het is heerlijk, heerlijk. Gaan we dan ook proberen een dansje te doen of liever niet? Je bent nu een beetje bang dat ik je film de hele tijd, hè?
1: Ja, want van de week had je mij op de social media gegooid, hè? Met mijn moves in de ochtend.
0: Ja, maar luister. Ja. Zulke moves, die moeten vastgelegd worden.
1: We gaan eens even kijken wat we hieruit kunnen toveren voor move.

0: Ja, ik dacht, je gaat wel lekker dansen, maar je bent helemaal, je trok een hoofd alsof je moeilijke berekeningen aan het maken bent.
1: Ik was even mijn dingetjes aan het opzoeken.
0: Nee, het is heel mooi, want het was echt, ik keek eventjes zo uit in de schuine ooghoek. Ik denk, wat ben je allemaal aan het doen? Ben je een rekensom aan
1: maar
0: het
1: jij
0: maken?
1: Weet dat mijn ogen een beetje achteruit gaan.
0: Is dit gebrek aan leesbril?
1: Ja.
0: Ah, oké. Okay, nee, dan stop ik het. Dan jij snap ik het. Ik begrijp het weer. Nee, ik was even in het warretje was ik. Ja. Maar nee, prima joh. Nou, de situatie op de weg zit er aan te komen. Doe jij eens een wilde gok. Want het was, nou, gisteren was die OV-staking.
1: Maar het viel
0: mee. Vond jij het meevallen?
1: Ja, waar ik was en waar ik gereden heb, viel het mee.
0: Potverdorie, dan heb je dat toch beter aangepakt dan ik. Ja. Vrees ik met grote vrezen. Ja, want ik zat namelijk hartstikke leuk 's ochtends. Ik dacht, nou, hè, ik ben hier altijd heel vroeg. Dus dan ben je voor de ellende uit. Nou, ik zat precies in de ellende. En op de een of andere manier had iedereen een auto gepakt die al 14 jaar niet meer had gereden. Maar dacht, oh ja, ik kan niet met de bus, dus dan ga ik zelf wel. Zo. Weet je hoe je hier moet invoegen vanaf de A12 naar de A4?
1: Ja.
0: Daar reed iemand 40. Pasquinel. En het is heel eng. Dus was even dat ik dacht, nou, misschien kom ik nooit meer aan. Gelukkig is het allemaal goed gegaan. Ik ben benieuwd hoe de situatie vandaag is. Ik zou het wel heel grappig vinden als er vandaag meer files zijn dan gisteren. Dat zou eigenlijk heel raar zijn. Maar dat gaan we zo meteen horen. Daarna komen we bij je terug met, hou je vast, muzieknieuws. En ik heb me toch een hoop voor je klaarstaan.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De meeste drukte zien we op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden. Opvallend zijn de files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel 16 kilometer met een half uur vertraging. Daar zit een gat in het wegdek. De rechte rijstrook is dicht. Dan de A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Sjaarloos en knooppunt Ridderkerk 10 kilometer met een half uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer. Het oponthoud is een half uur. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda verderop bij knooppunt Ridderkerk. Daar staat file 10 kilometer met een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen met 12 kilometer. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Yes, he does. Tina Charles hoor je met I Love to Love. En wij houden ook van muziek. Het is tijd voor het muzieknieuws. En jij hebt wat fantastotisch gevonden. Toch?
1: Nou, het is speculatie, hè?
0: Speculatie?
1: Ja, rondom de Spice Girls.
0: Oeh!
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja, de Spice Girls zorgen voor een complete speculatie. En dat, de meeste fans verwachten een reunie.
0: Oeh!
1: Want
0: toch
1: de Spice,
0: wel?
1: Ja, de Spice Girls zijn met een mysterieuze these gekomen.
0: Oh, vertel.
1: Nou, ze hebben alleen maar geplaatst 10 september 2026.
0: Dat is vandaag.
1: En 2 p.m., dus dat is Nederlandse tijd 3 uur, komen ze met nieuws. En dat zijn de fans denken massaal aan een 30-jarige jubileum of zelfs een reunie. Maar vooralsnog...
0: Komt er een Spice Girls
1: tour? Wordt er nog niet bevestigd wat voor nieuws er gaat komen.
0: Oh, dus wel, ga je achter de computer zitten of moet ik nu? Jij bent waarschijnlijk druk bezig. Dus
1: ik ben druk bezig, dus ik krijg van jou een appie wat het grote nieuws van de Spice Girls
0: is. Ja, ik moet dit nu in de gaten gaan houden.
1: Ja.
0: Oh, ja, want het kan, dat wordt een feestje. Ik heb ook nog muzieknieuws, maar eerst gaan we vol verwachting, klopt ons hart,

0: zou het zo zijn dat ze weer op tour gaan? Dat zou ik wel echt heel vet vinden.
1: Ja, ik ben, van de week hadden wij nog een iemand die het Sheffield team sponsorde van de Spice Girls. Hoe heette ze ook alweer?
0: Melanie C.
1: Ja, Melanie C. Ja.
0: Ja.
1: Dus ja, wie weet. Ja, als dit, dan gaat dat natuurlijk weer helemaal lopen. Hè? Dan komt die naam natuurlijk weer omhoog.
0: Luister, ik ga mijn Sporty Spice schoentjes uit de kast trekken.
1: Ja. Dan zijn er misschien heel wat meisjes die het shirt van Sheffield gaan
0: ineens gasten. Gaan draaien. Ja, precies. Zo, maar dat vindt die voetbalclub helemaal niet verkeerd, kan
1: dat
0: ik je vertellen.
1: Ik
0: denk dat ze er best blij mee zijn. Dat was jouw muzieknieuwtje. En dat heeft dus nog een staartje. Nou, weet ik dat vanmiddag Hugo er is. En dan ga ik in ieder geval zorgen dat als

0: namelijk een TikTok-hit. En ze wist het zelf niet. Oh. Nee, dat is heel grappig. Ja, ze had ook geen idee hoe het nu ineens... Ze is viraal aan het gaan. Helemaal met het nummer So Incredible. Nou, afgelopen jaar hebben we dat al gezien met Unwritten. Weet je wel, dat ging helemaal idioot. Murder on the Dance Floor werd ook een hitje. Running Up That Hill, Hollow. Ging ook iedereen overal ondergooien. Nou ja, en Ilse de Lange zegt... Ja, ik kende die verhalen wel dat, van die nummers. Maar ze zegt, ja, ik zit helemaal niet op TikTok. Ik snap het allemaal niet. Ik weet het niet. Maar wat gebeurt er nou? Er neefjes en nichtjes, die zo begin 20 zijn, weet je wel, die zeiden, joh, luister even, je bent viraal aan het gaan. En zij zei, hè, hoezo dan? Nou, hoe komt dit? Er is een influenza. En dan moet ik even haar naam opzoeken, want die ontschiet mij. Want ook ik zit niet op TikTok, want hallo, luister nou toch. En die heeft het gebruikt onder een video.
1: Ja.
0: Oh ja, Aisha Vis. En die doet namelijk dansfilmpjes in haar kruidvatuniform. En nou ja, vervolgens is ze een dansje gaan doen daarop. En dan hebben andere mensen zoiets van... Oh, dit
1: wil ik ook. Dat gaan wij ook doen.
0: Ja, je weet hoe dat gaat, hoe dat viraal gaat. En toen zegt Ilse de Lange van... Ja, mijn neefjes en de dochter van een vriendin... die appte mij met... Yo, je gaat viraal. En zij dacht, nou, het zal wel meevallen. Maar het is nu dus echt... En daardoor is ze... En dit vind ik dus heel erg leuk... In de streams, de meest gestreamde vrouw van afgelopen week. Pap.
1: Bam.
0: Helemaal omhoog geschoten.
1: Zo kan het dus gaan, hè?
0: Cool, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik vind het echt fantastisch. En ik ga er even nog een handje helpen, want zo zijn wij. Wij helpen elkaar. We gaan het nummer draaien, wat dus viraal aan het gaan is. Ik ben wel ontzettend benieuwd naar welk dansje erbij hoort. Ik denk dat ik dat eens even ga vragen aan Danique en Robin, want die weten er alles van.
1: Ja.
0: Die komen vanmiddag. Ga ik even checken bij hun of zij het kunnen doen.
1: Wij willen even het dansje weten.
0: Snap je.

0: is mijn vermoeden.
1: Ik ook niet.
0: Ik denk niet dat het goed was. Maar wie weet gaan Daniek en Robin ons vandaag eventjes een goede les geven. Dan is het vandaag Dierendonderdag. En het dier van vandaag is een ware tongbreker.
1: Dat geloof ik, ja.
0: Ja, het is een axolotl.
1: Axolotl.
0: Ja.
1: Axolotl.
0: Dat vind ik wel het diertje met de meest vriendelijke glimlach ever.
1: Maar als je mij nu zou vertellen, joh, heb jij een axolotl gezien? Dan kan ik jou niet vertellen of ik hem gezien heb, want ik...
0: Je weet niet wat hoe het eruit ziet.
1: Ik weet niet hoe het eruit ziet.
0: Het is een soort salamander, maar dan een salamander met een lieve glimlach. En hij is roze en hij heeft hele kleine stipoogjes. En hij heeft zo van die handjes. Je kijkt me nu aan. Ik,
1: ja, dat
0: ik
1: komt
0: maak het niet
1: Nederland
0: beter,
1: voor,
0: hè?
1: Denk ik. Ik heb hier nog nooit een roze salamander gezien.
0: Nou, mensen, hoe zeg je dat? Houden ze hier wel. Een vriendin van mij die heeft baby axolotls gehad. Inmiddels zijn ze niet meer baby. Maar toch weer wel.
1: En hoe groot worden ze?
0: Ja, let op. Ik ga je er alles over
1: vertellen.
0: We beginnen met de naam. Want axolotl, waarom verzin je dat? Dit is geen... eend, snap ik. Paard. Ja. Koe. Axolotl. Nou, dat komt omdat het woord uit Azteeks komt. En dat is eigenlijk een dode taal uit Zuid-Amerika. Maar dat betekent watermonster. En dan denk je, dan is het vast een heel lelijk beest. Het is een snoetie petoetie, echt waar. En hij blijft zijn hele leven een beetje baby. Anders dan heel veel salamanders verandert hij niet in een landdier. Maar hij blijft gewoon met kieven uit zijn kop onder water. Dus ergens komt hij die larfstadium komt hij niet uit. En daarom is hij ook zo schattig roze. Roze. Nou, hij kan complete ledematen opnieuw laten aangroeien. Er zijn meer beesten die dat kunnen. De zeester kan het ook. Als je daar een poot afrukt, dan komt hij er weer aan. Niet zo snel trouwens, maar het gebeurt wel. En bepaalde salamanders, dan kan je de staart... als ze aan hun staart gepakt worden, kunnen ze die loskoppelen. En loskoppelen, alsof ze caravan achter zich gaan slepen. Maar je snapt wat ik bedoel.
1: Ik snap wat je bedoelt.
0: Want dan zijn zij veilig. Heeft het prooi, of de jager heeft de staart... En dan komt er weer een nieuwe aan. Nou ja, deze kan dat dus herhaaldelijk zonder littekenweefsel. Want wij krijgen dan, als je jezelf weer repareert... je bent gevallen, je hebt een gat in je knie... dan zie je forever zo'n lekker deukje erin zitten.
1: Maar ik denk dat wij het een beetje moeten zien als wij ons nagels knippen.
0: Ja, nou inderdaad. Ja, precies, die groeien aan zonder dat daar rare deuken in zitten. Anders dan de normale deuken. En ook delen van het ruggenmerg kunnen herstellen... Ja, en dit is dus waarom dit bestudeerd wordt door wetenschappers. Want als een beestje dat kan op een bepaalde manier... en we zouden dat kunnen kopiëren op mensen... dan kun je mensen die ernstig een ongeluk hebben gehad... of ernstig ziek zijn, heel goed helpen.
1: Ja.
0: Dus ze zijn ook nog eens heel belangrijk voor de wetenschap. Nou ja, en in aquaria zijn ze populair. Nou ja, wat ik al zei, een vriendin van mij die heeft dus nesten. Ik weet niet, het is niet echt een nest... want ze liggen niet in een baaltje hooi bij elkaar, maar goed... Jonkies. En met regelmaat, want ze planten zich vrolijk bij haar voort. Maar in het wild gaat dat niet zo goed. Hij komt van nature uit een merengebied bij Mexico City.
1: Ja.
0: En ja, daar gaat het niet zo lekker, want er is gewoon vervuiling en allerlei andere ellende. Ja, daar zouden we toch wel wat aan moeten doen. De axolotl is dus een watermonster met een schattige glimlach, babykieven en een ingebouwde reparatiedienst. Ik snap niet waarom Marvel nog niet een strip hierover heeft gemaakt. Ik bedoel, we hebben Aquaman, we hebben Superman. Waarom hebben we niet Axolotlman? Waarschijnlijk omdat niemand het kan uitspreken.
1: Nou,
0: maar dan heet hij gewoon Axel, toch? Superhero Axel.
1: Tegenwoordig gewoon Axelman.
0: Ja, Axelman. Altijd beter dan...
1: Dan ben ik hier gewoon bij de Killpower, de Axolman.
0: Jij bent Axolman. Altijd beter dan Axolman.
1: Wil jij nog koffie?
0: Oeh. Jij bent wel mijn superheld. Dit is wel waar. Dit is wel absoluut waar. Het is tijd voor muziek. Zometeen komen we bij je terug zonder axolotl. Maar wel om je te vertellen wat er allemaal nog gaat gebeuren in het komende uur. En geloof me, dat wordt rete leuk. Haha. Haha. Had ik al gezegd? Haha.

0: Ja, met Amy McDonald en haar Mr. Rock'n'Roll zijn we alweer aan het einde van het tweede uur beland. Wat vliegt de tijd?
1: Hard.
0: Echt
1: heel hard.
0: Echt heel hard.
1: Blijven we iedere keer zeggen.
0: Maar... Ja, het is, nou, maar we raken ook niet uitverbaasd hierover. Nee. Misschien moeten we daar toch eens een keertje een soort reality checkje in gaan
1: maar
0: doen.
1: Maar als wij, zeg maar... 24 uur radio zullen maken, dan worden we heel snel oud.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Het vliegt dan voorbij.
0: Ja, precies.
1: Maar na 24 uur gaat het waarschijnlijk wat langer duren.
0: Ik kan me voorstellen, nou misschien dat we na een uur of acht al naar elkaar kijken met zo. Maar misschien moeten we dit eens testen, pas.
1: Nou, wie weet een keertje een marathon-uitzending maken van iets.
0: En dan wel voor het goede doel.
1: Dat gaan we zeker doen, ja.
0: Toch? Dan kunnen mensen ons, hoe noem je dat, sponsoren.
1: Ja,
0: en voor elk uur dat we inderdaad volmaken van die 24, weet ik veel, leggen ze een euro in.
1: Ja, misschien leuk voor ook voor de kerst, hè, een goed doel te zoeken.
0: Kijk, er ontstaan hier ideeën. Heb jij goede ideeën voor wat wij moeten gaan steunen met onze kerstactie? Ja, ik heb hem nu bij deze besloten. Hè?
1: Nou, dat
0: begrijp
1: gaan we
0: jij.
1: Doen.
0: Stuur het in. En dat kun je doen naar 0634606464 of via de Girl Power Radio website. Dan klik je op het WhatsApp-icoontje, laat je je boodschap achter. Dat kan ook via de Girl Power Radio app. Die is gratis te downloaden. Heeft geen gegevens van je nodig. En zeker gaat die nooit geld kosten, maar je kon ons wel via het WhatsApp-icoontje daar bereiken. En als je daar dan toch bent, vraag dan meteen even je lievelingsnummer aan, want het volgende uur is het tijd voor jullie verzoekjes. En ik wil ook heel graag weten, als je een verzoekje hebt, dat je even vertelt waarom. Waarom wil je dat nummer nou horen? Dat vind ik, ja, toch. Ik bedoel, gewoon alleen maar een titel doorgooien. Dat vind ik een beetje jammer. Verder in het volgende uur hebben we een bijzondere plaat uit de jukebox van Pasquinel.
1: Ja.
0: En hebben wij sportnieuws.
1: Ook nog?
0: Ook. Ja, ja, zeker wel. Want
1: zeker.
0: Ik moest er zelf ook even over nadenken. Maar dat hebben we. Wat hebben we nog meer? Oh, een wetenschappelijk feitje. En ik ga jou over iets vertellen over uien. Ja, je wist niet dat je het wilde weten. En jij luisteraar ook niet. Blijf vooral hangen. Zometeen komen we bij je terug.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bijna acht maanden na de explosies op donderdagmiddag 15 januari in de Visserssteeg in Utrecht is de straat weer volledig toegankelijk. Omwonenden waren niet door de gemeente geïnformeerd over het exacte moment van heropening, wat als pijnlijk wordt ervaren. Een bewoonster vreest dat mensen nu makkelijker het bouwterrein kunnen betreden. Hoge adviseurs van Trump, waaronder president J.D. Vance en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, waarschuwen de president achter gesloten deuren dat de oorlog met Iran mogelijk tot na de presidentiële inauguratie in januari 2029 kan duren. Trump zelf stelde publiek dat Iran de strijd na november niet kan volhouden. De klimaatzaak van Milieudefensie tegen ING kan doorgaan naar een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam die de milieuorganisatie ontvankelijk verklaarde. ING betoogde dat Milieudefensie haar achterban op keerde been zet over broeikasgasuitstoot, omdat het om uitstoot door klanten gaat. De rechtbank verwierp alle argumenten van de bank tegen de zaak. Volgens Copernicus was augustus 2026 wereldwijd de warmste augustusmaand ooit gemeten, met een gemiddelde temperatuurstijging van 1,65 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële klimaat voor 1900. Ook in West-Europa werden records gebroken. De zomer overtrof die van 2003. Nederland kende een recordwarme en droge zomer, waarbij eind juni voor het eerst code rood gold vanwege hitte.
3: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
2: En tot zover het nieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De drukte van de ochtendspits lost geleidelijk aan op. De meeste files staan nog op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. De files die nu opvallen staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort-Noord en Barneveld, 6 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De andere kant op richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken, 7 kilometer met bijna een half uur vertraging. Daar wordt een auto geborgen, daar is één rijstrook dicht. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel. 17 kilometer stilstaand verkeer met daar drie kwartier vertraging. Er zit een gat in het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. Verder zien we veel drukte op de A15, Europoort richting Gorkum. Tussen Rotterdam-Heijplaat en Albersgerdam, 15 kilometer met zo'n drie kwartier vertraging. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
5: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio.

0: Welkom bij Vallen en Opstaan, het derde uur alweer. Ik ben Rhea, het komende uur ben ik nog bij je samen met de allerleukste collega Pasquinel.
1: Dag Rhea.
0: Ja, jij klinkt een stuk minder hysterisch dan ik. En dat is misschien maar goed ook. Nee, dat is geen dismissal. Dat is een compliment. Nee, ik klink als een soort gemankeerde kikker. En jij was heel rustig. Hallo Rhea. Oké. Luister en huiver, fijne mensen. Het derde uur van Girl Power Radio betekent jullie verzoekjes. Maar het betekent ook de jukebox van Passie.
1: Ja.
0: Waar gaan wij vandaag naar luisteren?
1: Nou, wij gaan vandaag luisteren naar Iceland in the Stream.
0: Oké.
1: En dat nummer komt uit 83, dus het is niet zo'n hele oude uit de jukebox. Nou ja, 43 jaar is best wel oud eigenlijk, als je tenminste oud.
0: Ik vind het
1: heel jong. wij zijn ouder dan het liedje, dus we moeten uitkijken wat we zeggen.
0: Ik ben ouder dan dit liedje, dus...
1: Maar hoe ben ik aan het nummer gekomen? Nou, wij kennen allemaal Oma Ali uit de box bij ADO.
0: Ja.
1: Ja, en die had hem aan mij gevraagd. Die was de eerste wedstrijd er niet bij, omdat ze ziekjes was en doen. En die
0: dat is ook zo.
1: Ja, dus ze had gevraagd, kan je alsjeblieft dan een keer wat draaien van Dolly Parton?
0: Wat ontzettend lief.
1: Ja, maar ik wil nog wel wat vertellen over het liedje.
0: Vertel.
1: Nou, het nummer kwam uit in 1983 en werd dus gezongen door Kenny Rogers en Dolly Parton.
0: Ja.
1: Maar... de schrijvers wilden eigenlijk iemand anders. De Bee Gees, Barry en Robin en Maurice Gibbs.
0: Hadden het moeten zingen?
1: Nee, die hadden het nummer eigenlijk geschreven als R&B nummer.
0: Hè?
1: Voor Melvin Gaye.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Maar hoe dan?
1: Ja, dat was ervoor geschreven. Maar ja, dat hoor je vaker, hè, met nummers die dan ineens die goed aanslaan.
0: Ja.
1: Ja, het nummer gaat natuurlijk over twee liefdes.
0: Ja.
1: Een metamorfose over een soort eiland in de stroom. En eigenlijk twee mensen die ondanks alles bij elkaar blijven. Als een soort twee eilanden die in de stroom aan elkaar verblonden blijven.
0: Ja,
1: en de combinatie van Kenny Rogers en Dolly Parton was fantastisch. Want hun stemmen klinken echt verschillend. Het was natuurlijk een heel mooi duet.
0: Ja, is het nog steeds.
1: Ja. Want het nummer was eigenlijk niet ook geen duo.
0: Hè? Het was gewoon een...
1: Dolly Parton had het eerst alleen opgenomen.
0: En toen dacht Kenny...
1: Toen zijn ze bij elkaar.
0: Kenny, ik ga er gewoon bij zitten.
1: Het nummer gaat natuurlijk over twee mensen die verbonden zijn. En sterker nog, Dolly Parton en Kenny Rogers zijn door dit nummer echt hele goede
0: vrienden geworden.
1: Hebben samen nog naderhand nummers opgenomen. Nog een kerstalbum.
0: Ja.
1: En hebben tot helaas Dolly ons...
0: Verlaten heeft. Ja, en het nummer heeft ook een enorme opleving gekend op het moment dat de Netflix-documentaire over de Beckhams uitkwam. Want David Beckham en Posh Spice, komen we weer terug bij de Spice Girls, waarvan wij nog steeds hopen dat ze terugkomen. Die hebben op een gegeven moment, ze hebben een soort buitenkeuken, uiteraard. Ik bedoel, wat hebben ze niet? Ze hebben tenniscourts waar ze nooit op tennissen, maar goed. En daar gaat David Beckham, die blijkt een ontzettende barbecue-fan te zijn, dus die gaat daar lekker een barbecue'tje maken. En ze dansen samen op het nummer. En dat ging viraal. En toen wilde iedereen ineens dat nummer weer horen. En helemaal terecht. Maar we doen het speciaal voor Oma Ali. Want Oma Ali is de allerleukste bezoekster van de box. We hebben voor haar altijd een plekje gereserveerd op de spoel. Maar ook in ons hart. Oma, deze is helemaal voor jou.

0: Dit is het Girl Power Sportnieuws met Pasquinel.
1: Ja, en ik ga jou eens even vertellen wat er gebeurd is in de sport de afgelopen 24 uur.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ja, nou, het grootste nieuws kwam uit New York. Elena Rybakina versloeg Shen Quan met 3-6, 6-1 en 6-4. Op de US Open en verzekert zich daarmee in de nummer 1 positie op de wereldranglijst. En daarmee kwam een einde aan een 99 weken indrukwekkende reeks van Sabalenka als nummer 1.
0: Ik wou net zeggen, die ligt nu huilend onder de bed die waarschijnlijk. Is,
1: Nou ja, 99 weken, dat is bijna 2 jaar hè.
0: Wauw.
1: Netjes.
0: Ja, netjes.
1: Een jaar en 11 maanden zoiets denk ik.
0: Ja, weet ik het allemaal. Die kan helemaal niet tellen. Okay. Je vraagt mij om te rekenen op dit tijdstip.
1: Ja, goed, ik ga het ook,
0: dan kan je reken daar maar niet op.
1: Kauf maakte een spectaculaire comeback. Coco Kauf stond tegen Maria Andreeva een set achter, maar draaide dat volledig om. Het werd 6-2. Toen werd het 7-6 en 6-2. Ze overleefde zelfs een matchpoint in de tweede set, waardoor speelt Kauf in de halve finale tegen Rybakina.
0: Zo, lekker.
1: En dan hebben we nog ander sportnieuws. Hè?
0: Ja.
1: We hebben natuurlijk ook nog wat mannen sportnieuws.
0: Oh.
1: Onze Nederlandse trots die zijn gisteren begonnen met de Champions League. Feyenoord moest uit tegen Barcelona.
0: En?
1: Dat werd 5-1 voor Barcelona.
0: Ai.
1: Dat was een pijnlijke. Het enige lichtpuntje in die wedstrijd was dat het enige doelpunt werd gescoord door Sammy Stijn, onze Haagse trots.
0: Oh.
1: Dat is toch nog het enige.
0: Onze houvast, onze... Ja, ach. Nou ja.
1: Ja, en we hebben vanavond natuurlijk nog een Nederlandse ploeg in de Champions League. En dat is PSV. En die spelen om 6:15 tegen Shakhtar Donetsk.
0: Nou, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Dat hoor ik ongetwijfeld morgen van mezelf. Want dan mag ik me de druk overmaken.
1: Ja.
0: Ja, tot zover het sportnieuws. Het is tijd voor muziek. En daarna gaan we kijken naar de situatie op de weg. En, ik heb voor de duidelijke donderdag ga ik jou nu iets uitleggen over uien.
1: Nee, ja, toch?
0: Echt waar.
1: Oké, ik ga bijna huilen.
0: Ja, maar dat is dus de grap. Ik ga je uitleggen hoe dat komt.
1: Oh.

0: Je hoorde Esme Denters met Oude Heer. Ja, en wij zaten ineens helemaal in een trip down memory lane. Want Esme Denters, die had ooit, lang voordat TikTok een ding was, lang voordat Insta bestond, een video van zichzelf op YouTube, want dat bestond namelijk wel, geplaatst, waarin ze een mooie coversong van allerlei liedjes. En Justin Timberlake, die kwam op de een of andere manier, was die aan het doomscrollen, want dat bestond wel al. En ik kwam daarbij en die dacht, nou, die meid die kan zingen. En die heeft er toen naar Amerika gevlogen, plaatje uitgebracht, waaronder dus deze. En deze vrouw ging helemaal viraal, voor zover dat in die tijd van toepassing was. Ja. Maar vervolgens hoor je niks meer van haar. En we hadden het erover dat de artiesten en de hoogtijdagen van vroeger wat tv betreft, die zijn wel een beetje voorbij.
1: Ja, ja. Ja, er waren wat persoonlijkheden in de jaren 80 en 90 op de tv, weet je wel. Die waren echt, die konden bijna niet over straat, zeg maar.
0: En nu weet niemand meer wie ze zijn.
1: Nee.
0: En misschien is dat voor Esme Denters juist wel lekker. Dat zij denkt van, nou, ik vind het helemaal prima. Laat mij maar gewoon, hè? Ja, toch?
1: Is zij weer in de luwte?
0: Volgens mij is zij weer in de luwte gegaan. Okay. Maar goed, nee, heb jij een herinnering aan een bijzondere tv-persoonlijkheid waarvan je denkt, ach ja, dit is mijn jeugd. Maar ja, misschien luister je wel en denk je, joh, klets niet zo. Ik heb daar helemaal geen herinnering aan. Ik ga heel hard op TikTok en dus ook op Ilse Lang op dit moment.
1: Maar misschien hebben ze er wel een liedje bij.
0: Dat wou ik zeggen. En die kan je aanvragen bij ons. En hoe doen ze dat, Pasquinel?
1: Ja, dat kan via de app.
0: Ja, en de website?
1: De website, dat kan via Twitch.
0: En via 06-3460-6464. Laat even weten welk plaatje je wil horen en ook even het waarom erbij. Dat vinden we leuk om te weten. Gewoon een leuke herinnering of nou ja, zoiets. Daar ben ik gewoon benieuwd naar. We hebben nog een muziekje voor je, dan de situatie op de weg. Dan komen we terug met een college over uien. Ja, nee, luister. Ik heb mijn huiswerk gedaan. Ik heb nog net geen PowerPoint gemaakt. Maar ik ga hem wel verbouwen helemaal. Ik ga je om de oren slaan met uien.
1: Mijn tissues staan klaar.
0: Snap ik.

0: Ja, dit liedje vind ik eigenlijk dat onze nieuwe jingle moet worden voor de files. Het heet Pilé. En Pilé betekent opgestapeld. Nou ja, opgestapeld is ook een beetje wat auto's doen als ze achter elkaar in de file staan.
1: Ja.
0: Ik vind dit gewoon... Ik toch? En dan in plaats van dat we Alice laten zeggen... Staan we stil of rijden we? Doen we gewoon file, file, file, file, file. Vind jij het wat?
1: Nee, want ik heb een hekel. En iedereen heeft een hekel file. Het moet niet gezellig worden. Weet je,
0: we moeten okay, dan wordt het niet gezellig. Dan laten we het Alice gewoon doen zoals we het altijd doen.
1: Dat is mijn mening. Hè?
0: Hier komt ze hoor.
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. In het zuiden van het land staat nog een lange file op de A2 richting Den Bosch, komend vanuit Utrecht. Tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel 16 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er zit daar een gat in het wegdek. De rechte rijstrook is dicht. A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Zaandam 4 kilometer met daar 20 minuten vertraging. A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Schaardoos en knooppunt Ridderkerk 10 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een spoedreparatie op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 10 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Wij gaan vrijdag tussen 4 en 6 terug naar de jaren 90. Weet jij nog welke hits op nummer 1 stonden? Luister dan naar de 90s Noise met Monique en Pasquinel.

0: Lekker terug naar de 90s met Kim Appleby. Die was natuurlijk eerst van Mel en Kim en toen Sololo. Ook noodgedwongen, want een van de twee is helaas niet meer onder ons. Maar wat een lekker muziekje. Hey, het is tijd voor Duidelijke Donderdag. Pasquinel. Ja, ben je alweer aan het janken? Nee, dat snap ik. Want die hoorcolleges voor mij zijn verschrikkelijk. Dat is ook zo.
1: Nee. Het ging over het feitje wat je mij ging vertellen.
0: Precies. Het is Duidelijke Donderdag. En vandaag gaan we het hebben over waarom moet je huilen van uien? Ja.
1: Ja, vertel jij mij dat eens.
0: Nou, ik ga jou vandaag een keukenmysterie onthullen. Hè, want je hebt geen emotie bij het aansnijden van een ui. Je vindt hem niet zielig, neem ik aan.
1: Nee.
0: Nee. Maar 5 seconden later loop je wel te janken alsof je zojuist het einde van een dramatische film hebt gezien.
1: Ja, of toch een soort traangas naar binnen is gespoten de keuken.
0: Precies. Nou, hoe kan dat nou? Dat komt doordat een ui bestaat uit cellen waarin verschillende stoffen netjes van elkaar gescheiden zitten. Ja. Dus elke cel is een afgerond tupperware bakje met iets erin.
1: Maar
0: zo moet je het
1: voorstellen.
0: Ik heb altijd
1: een trucje waardoor ik niet huilt.
0: Die wil ik straks van jou horen. Want ik ga je eerst even uitleggen waarom de ui, als je hem gewoon vast hebt. Niks aan de hand. Prima ui. Hartstikke gezellig. Ziet er leuk uit ook. Hè? Kan een plantje uitkomen als je hem lang genoeg laat staan. Kijk naar mezelf. Maar goed. Die verschillende tupperware bakjes met die stofjes naast elkaar. Niks aan de hand. Zodra die stoffen gaan mengen, dan wordt het een problemage. En dat gebeurt dus zodra we gaan snijden. Want we maken die zakjes of die bakjes kapot. Ja. En dan gaan de enzymen en zwavelhoudende stoffen bij elkaar. En dan wordt het een gas, inderdaad. Daar ga je. En die naam, die ga ik maar 1 keer proberen te zeggen. En daarna moet je het gewoon geloven. Synpropanethiaal S-oxide. Ja? Fijn, hè? Ik ga het nooit meer zeggen. Maar goed, dat dus. En die stof zweeft omhoog. En die komt zo bij je ogen. En jouw zenuwen slaan alarm. Want die zeggen, yo, we zitten in traangas. Is niet goed. Het is oorlog. En dan gaan je traanklieren spoelen om die indringers weg te krijgen uit je ogen. En je bent dus niet verdrietig. Je oog heeft gewoon even een chemische douche nodig. Nou ja, wat helpt is een scherper mes. Ja, luister. Als jij met je bot keukenmes, wat je al 45 jaar hebt en ooit hebt geërfd van je oma, dat door die ui heen staat
1: dan
0: te hakken.
1: Dan pak je dat ui eigenlijk.
0: Precies. En als je een heel goed scherp mes hebt, dan kan je het er doorheen. En dan beschadig je minder cellen. Wat ook kan, is even je ui in de koelkast leggen. Want een gekoelde ui geeft langzamer die stof af. Hmm. En een bril, dat helpt ook. Als je die op hebt, dan is die ietsje minder heftig. Maar dan is zo'n duikbril is het allerbeste. Maar jij had er ook eentje.
1: Ja, wat ik altijd doe als ik een ui snijd is, ik neem wel wat afstand met mijn ogen. Dus een beetje.
0: Jij gaat er niet boven hangen alsof je hem moet lezen.
1: Nee,
0: ja.
1: Maar ik ga door mijn mond ademen. Dus ik sluit mijn neus af en ik adem door mijn mond. En dat werkt.
0: Ha.
1: Dan ga het maar een keer proberen.
0: Dit is een soort Darth Vader-achtige.
1: Ja, ik sluit even mijn neus af of dat ik zwaar verkouden ben. En ik adem door mijn mond.
0: En dan heb je dus niet.
1: Nee, want door de neus ademen.
0: Dan prikkelt het nog meer.
1: Ja.
0: Vet.
1: Het werkt bij mij.
0: Kijk, we hebben weer van alles geleerd op deze Duidelijke Donderdag. Als jij voor vanavond een uitje staat te snijden voor het avondeten, dan weet je dus wat je te doen staat. En denk eraan, slijp je mes even, want dat scheelt echt een slok op een bol en een traan op je wang.

0: for it. Ja, we zijn er hartstikke klaar voor, tante Taylor Swift. Met haar nummer dus, Are You Ready For It? Het is tijd voor jullie verzoekjes. Ja, ja. Ja, ja, zeker ja. Ik heb er twee.
1: Gezellig.
0: Ja, ik heb er twee. Raymond, die viel het op dat we vanochtend niet aan het ochtendgymnastiek waren.
1: Ja, maar jij hebt mij...
0: Dat is ook, ja. Nee, dit, ja, is, nee, dit,
1: ja.
0: Is, dit is...
1: Ja, het is... Is het te laat ervoor?
0: Ik heb... Nou, hij vindt van niet. Hij zegt, luister, jullie, ik heb Paskie nou wel een beetje zien bewegen. En je hebt ook een beetje heen en weer gehobbeld. Maar het is niet echt... het is niet echt, echt... Dus hij zegt, ik ga een liedje aanvragen waarvan ik hoop dat jullie het gaan gebruiken voor de ochtendgymnastiek.
1: Okay.
0: Dat is Push Up van Freestylers. Push Up. Nou, volgens mij moet dat lukken. Ik kan me niet zo goed opdrukken trouwens. Dat is, ik heb een beetje...
1: Ja, maar als ik maar op ga drukken, dan ben ik niet meer in beeld.
0: Dan ben je niet meer in beeld. Nee, maar dus... we doen denkbeeldige luchtdruk.
1: Oké, okay, gaan
0: wij
1: doen.
0: Gaan wij doen. Dus Raymond, bij deze is die helemaal voor jou. En daarna een dubieuze. Want Nathalie die zegt, ik wil graag Goldband horen met Ik Haat Je. Ik weet niet wie deze persoon is die de je is in jouw leven, Nathalie. Maar ik hoop dat als we hem draaien, jouw bui een beetje bijtrekt. En dat je in ieder geval lekker deze donderdag verder ingaat. Maar we gaan dus beginnen met de ochtendgymnastiek. Push-up freestylers. Ik ben er bijna klaar voor.

0: Ja, nou, wat een ellende allemaal. Met deze Goldband knaller zijn we aan het eind gekomen van het laatste uur van Vallen en Opstaan.
1: This is the end.
0: This is the end. Nou, niet compleet. Gelukkig is er om 10 uur gewoon GP at Work, de allerlekkerste luister om mee te werken, te studeren, je huis schoon te maken of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren. Vanmiddag is er natuurlijk gewoon weer Achteraan Sluiten met Hugo. En vanavond Gelijkspel Vertel.
1: Ja.
0: Superleuk.
1: Superleuk.
0: Lieve Passie, ik wil je ontzettend bedanken dat je hier was.
1: Ja.
0: En voor jou en natuurlijk ook onze luisteraars en luisterettes wil ik zeggen, heb een ontzettend goede dag. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst...
1: voor jezelf.
0: Fijne dag.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. ProRail verwacht dit jaar tussen de 508 en 573 grote spoorstoringen, waarmee het afgesproken plafond van 520 met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt overschreden. Op 31 augustus stond de teller al op 391. De top van het bedrijf waarschuwt dat ook in 2027 de limiet wordt overschreden. Vorig jaar leverde de overschrijding ProRail een boete op van 2,7 miljoen euro. Een piloot van het Amazon-vrachtvliegtuig waarschuwde tijdens de laatste 2 minuten zijn collega dat het toestel te snel de landingsbaan naderde en drong aan op het afbreken van de landing. De Boeing 767 schoot afgelopen weekend van de baan in Miami, waarbij 5 mensen om het leven kwamen en 5 anderen gewond raakten. Bijna 8 maanden na de explosies op donderdagmiddag 15 januari in de Visserssteeg in Utrecht is de straat weer volledig toegankelijk. Omwonenden waren niet door de gemeente geïnformeerd over het exacte moment van heropening, wat als pijnlijk wordt ervaren. De bewoonster vreest dat mensen nu makkelijker het bouwterrein kunnen betreden. Hoge adviseurs van Trump, waaronder president J.D. Vance en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, waarschuwen de president achter gesloten deuren dat de oorlog met Iran mogelijk tot na de presidentiële inauguratie in januari 2029 kan duren. Trump zelf stelde publiek dat Iran de strijd na november niet kan volhouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint fris met in het binnenland een temperatuur van rond de 10 graden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden en het blijft overwegend droog. Boven zee ontstaan wat wolkenvelden en bij een matige wind wordt het daar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

Hou je van sport? Hou je van vrouwensport? Dan luister je iedere dinsdagavond van 6 tot 8 naar Gelijkspel met Monique en Deborah. En we hebben nog meer, want elke donderdag van 6 tot 7 kun je luisteren naar Gelijkspel Vertel. Iedere week met een bijzondere gast.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Basic Fit koopt 26 sportscholen in Duitsland en Oostenrijk voor 26 miljoen euro contant om de uitbreiding voor te zetten. Het gaat om 18 clubs van de Oostenrijkse keten Speedfit en 8 Duitse Kraftwerkclubs met 10.000 leden samen. In Oostenrijk groeit Basic Fit naar 51 vestigingen, in het Duitsland naar 122 clubs. Door sportscholen die worden binnenkort omgebouwd. Nederland ondertekent een verklaring met Zweden voor de aanschaf van een Saab Global Eye verkenningsvliegtuig. Dit toestel kan grote gebieden bewaken en dreigingen zoals drones en kruisraketten opsporen. Levering staat gepland voor 2031, maar vanaf 2028 krijgt Nederland al toegang tot Zweedse exemplaren. De exacte aankoopprijs is onbekend en de bestelling is nu nog niet echt definitief. ProRail verwacht dit jaar tussen de 508 en 573 grote spoorstoringen, waarmee het afgesproken plafond van 520 met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt overschreden. Op 31 augustus stond de teller al op 391. De top van het bedrijf waarschuwt dat ook in 2027 de limiet wordt overschreden. Vorig jaar leverde overschrijding ProRail een boete op van 2,7 miljoen euro. Een piloot van het Amazon vrachtvliegtuig waarschuwde tijdens de laatste 2 minuten zijn collega dat het toestel te snel de landingsbaan naderde en drong aan op het afbreken van de landing. De Boeing 767 schoot afgelopen weekend van de baan in Miami, waarbij 5 mensen om het leven kwamen en 5 anderen gewond raakten. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint fris met in het binnenland een temperatuur van rond de 10 graden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden en het blijft overwegend droog. Boven zee ontstaan wat wolkenvelden en bij een matige wind wordt het daar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De NVWA legt 4 Ierse veetransporteurs boetes op als ze niet binnen een jaar stoppen met vervoer van kalfjes zonder voldoende voeding. De 3 weken oude kalfjes krijgen veel langer dan de toegestaande 8 uur geen melk. Beelden van dierenorganisaties speelden een rol bij strengere handhaving. Jaarlijks worden 200.000 kalfjes vanuit Ierland vervoerd. Basic Fit koopt 26 sportscholen in Duitsland en Oostenrijk voor 26 miljoen euro contant om de uitbreiding voor te zetten. Het gaat om 18 clubs van de Oostenrijkse keten Speedfit en 8 Duitse Kraftwerkclubs met 10.000 leden samen. In Oostenrijk groeit Basic Fit naar 51 vestigingen, in het Duitsland naar 122 clubs door sportscholen die worden binnenkort omgebouwd. Nederland ondertekent een verklaring met Zweden voor de aanschaf van een Saab Global Eye verkenningsvliegtuig. Dit toestel kan grote gebieden bewaken en dreigingen zoals drones en kruisraketten opsporen. Levering staat gepland voor 2031, maar vanaf 2028 krijgt Nederland al toegang tot Zweedse exemplaren. De exacte aankoopprijs is onbekend en de bestelling is nu nog niet echt definitief. ProRail verwacht dit jaar tussen de 508 en 573 grote spoorstoringen, waarmee het afgesproken plafond van 520 met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt overschreden. Op 31 augustus stond de teller al op 391. De top van het bedrijf waarschuwt dat ook in 2027 de limiet wordt overschreden. Vorig jaar leverde de overschrijding ProRail een boete op van 2,7 miljoen euro. Het weer nog. Vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolken en zonneschijn. Mogelijk trekt in het west of noordwest nog een enkel buitje over en de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tunnelbouwbedrijf The Boring Company van Elon Musk haalde 3 miljard dollar op bij een financieringsronde en is nu 23 miljard dollar waard. Met het kapitaal legt het bedrijf meer dan 150 kilometer aan tunnels aan in de Verenigde Arabische Emiraten. De Emiraten voerden de financieringsronde aan voor het in 2017 opgerichte bedrijf. Interne stukken tonen dat Amsterdam 2500 van de 22.000 FTE bij het ambtelijk apparaat wil schrappen, waarbij de GGD Amsterdam 127 banen moet bezuinigen. De grootste ontslagen zijn gepland bij het ingenieursbureau, GGD, verkeer en openbare ruimte en ruimte en duurzaamheid voor 2030. Wethouder Hendrik Jan Biemond hakt in het voorjaar van 2027 definitieve knopen door. De NVWA legt 4 Ierse veetransporteurs boetes op als ze niet binnen een jaar stoppen met vervoer van kalfjes zonder voldoende voeding. De 3 weken oude kalfjes krijgen veel langer dan de toegestaande 8 uur geen melk. Beelden van dierenorganisaties speelden een rol bij strengere handhaving. Jaarlijks worden 200.000 kalfjes vanuit Ierland vervoerd. Basic Fit koopt 26 sportscholen in Duitsland en Oostenrijk voor 26 miljoen euro contant om de uitbreiding voor te zetten. Het gaat om 18 clubs van de Oostenrijkse keten Speedfit en 8 Duitse Kraftwerkclubs met 10.000 leden samen. In Oostenrijk groeit Basic Fit naar 51 vestigingen, in het Duitsland naar 122 clubs. De sportscholen die worden binnenkort omgebouwd. Het weer nog. Vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolken en zonneschijn. Mogelijk trekt in het westen of noordwesten nog een enkel buitje over en de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee.
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Luister elke dinsdag naar Gelijkspel. Van 6 tot 8 met Monique en Deborah.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Primark gaat voor het eerst kleding, woonaccessoires en verzorgingsproducten aan huisbezorgden in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt eigenaar AB Foods. De kledingketen zijn jarenlang geen webshop nodig te hebben, maar ziet nu kansen voor winstgevende groei. AB Foods kocht een magazijn in Sheffield voor de thuisbezorging. De startdatum is nog niet helemaal bekend. Tunnelbouwbedrijf The Boring Company van Elon Musk haalde 3 miljard dollar op bij een financieringsronde en is nu 23 miljard dollar waard. Met het kapitaal legt het bedrijf meer dan 150 kilometer aan tunnels aan in de Verenigde Arabische Emiraten. De Emiraten voerden de financieringsronde aan voor het in 2017 opgerichte bedrijf. Interne stukken tonen dat Amsterdam 2500 van de 22.000 FTE bij het ambtelijk apparaat wil schrappen, waarbij de GGD Amsterdam 127 banen moet bezuinigen. De grootste ontslagen zijn gepland bij het ingenieursbureau, GGD, verkeer en openbare ruimte en ruimte en duurzaamheid voor 2030. Wethouder Hendrik Jan Biemond hakt in het voorjaar van 2027 definitieve knopen door. De NVWA legt 4 Ierse veetransporteurs boetes op als ze niet binnen een jaar stoppen met vervoer van kalfjes zonder voldoende voeding. De 3 weken oude kalfjes krijgen veel langer dan de toegestaande 8 uur geen melk. Beelden van dierenorganisaties speelden een rol bij strengere handhaving. Jaarlijks worden 200.000 kalfjes vanuit Ierland vervoerd. Het weer nog. Vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolk en zonneschijn. Mogelijk trekt in het westen of noordwesten nog een enkel buitje over. En de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: sluit dan.
1: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
2: Nee?
1: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
3: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het RIVM meldt 9 nieuwe Nederlandse besmettingen met het West-Nijl-virus, waarmee het totaal dit jaar op 18 komt. 3 mensen zijn aan het virus overleden. Ook zijn inmiddels besmette paarden en wilde vogels gemeld. De kans om na besmetting ziek te worden is klein, zo'n 80% krijgt geen klachten en ongeveer 1 op de 5 krijgt alleen griepachtige verschijnselen. Chipbedrijf Nvidia wordt door het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzocht vanwege een licentiedeal van $20 miljard met AI-bedrijf Grok. Mogelijk gebruikte Nvidia de overeenkomst om mededingingstoezicht te omzeilen. Toezichthouders kijken daarom of het bedrijf vooraf toestemming had moeten vragen. Bijna 3000 drones hebben in New York de Twin Towers nagebootst, 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001. De lichtinstallatie is mede ontworpen door het Nederlandse kunstenaarscollectief Studio Drift. De 2977 drones die gebruikt werden voor de show verwijzen naar het aantal slachtoffers van de aanslagen. En een meerderheid in de Tweede Kamer is kritisch op de uitspraak van de rechtbank in Den Haag dat Nederland asielzoekers niet naar Italië mag terugsturen vanwege gebrekkige opvang daar. Don Seder vreest een perverse prikkel, terwijl Jeltje Straatman de redenering vreemd vindt. Ook JA21, BBB, PVV, VVD en Mona Keizer uiten hun onvrede. Dan het weer, zon en stapelwolken en kans op een buitje, maar meest droog. De wind is zwak tot matig uit west- tot zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Honderden politiemensen en marechaussee zoeken vandaag in en rond Overasselt naar vuurwapens en andere sporen. De zoekactie is uitgebreid naar basisscholen en een buitenschoolse opvang. Gisteren werden bij een school meerdere wapens gevonden. De politie zoekt ook in sloten en vijvers. De wapens kunnen belangrijk zijn voor het strafproces. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente in de eurozone met 0,25 procentpunt naar 2,5%. De ECB wil daarmee de oplopende inflatie tegengaan, die vooral door hogere energieprijzen wordt aangejaagd. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. In juni ging de rente voor het eerst sinds september 2023 omhoog. Het RIVM meldt 9 nieuwe Nederlandse besmettingen met het West-Nijl-virus, waarmee het totaal dit jaar op 18 komt. 3 mensen zijn aan het virus overleden. Ook zijn inmiddels besmette paarden en wilde vogels gemeld. De kans om na besmetting ziek te worden is klein. Zo'n 80% krijgt geen klachten en ongeveer 1 op de 5 krijgt alleen griepachtige verschijnselen. Bijna 3000 drones hebben in New York de Twin Towers nagebootst, 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001. De lichtinstallatie is mede ontworpen door het Nederlandse kunstenaarscollectief Studio Drift. De 2977 drones die gebruikt werden voor de show verwijzen naar het aantal slachtoffers van de aanslagen. Dan het weer, zon en stapelwolken en kans op een buitje, maar meest droog. De wind is zwak tot matig uit west tot zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits begint. Je hebt nu vertraging op onder andere de A6, Muiden richting Lelystad. Tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je nu 10 minuten op onthoud. Op de A7, Zaanstad richting Den Oever, is ook een ongeluk gebeurd tussen Purmerend Noord en Bochum. Hierdoor is de weg dicht. De andere kant op de A7 richting Hoorn, moet je daardoor over de vluchtstrook tussen Abbekerk en Hoorn Noord. Reken hier op 20 minuten vertraging. En tot slot de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Sliedrecht Oost staat 5 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zingend in de file met achteraansluiten op Girl Power Radio.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: tonight.
1: We Are Young, Fun en Janelle Monáe. En daarmee trappen we het leukste moment van de dag af.
2: Feestje in de file met achteraansluiten.
1: Tot 6 uur zijn wij hier en ik zeg wij, want ik ben niet alleen, om jou door de files heen te helpen. Robine!
3: Hallo!
1: Nee, wat gezellig dat jij er ook weer bij bent.
3: Ik dacht dat je zei nee.
1: Ja, nee. Hey! Ik vind het heel fijn dat je er bent. Je zit er lekker bij vandaag.
3: Ja?
1: Ja, vind ik wel.
3: Wat lief.
1: Voel je ook lekker vandaag?
3: Ja, ik ben hartstikke blij dat ik hier ben.
1: Nou, waar zou je anders zijn?
3: Thuis.
1: Nou, ik zal maar niet doorvragen voordat ik alle trauma's omhoog haal. Hey, we gaan tot 6 uur mensen een beetje vermaken in de file. Want ja, er staan er weer wat files. En heb jij trek?
3: Nou, ik heb lekkere track.
1: Hey, dat komt goed uit. Want zometeen kun je ook weer kiezen tussen een hartige of een zoete track. Dat wil zeggen, jij mag niet kiezen. Want jij moet tellen.
3: Oké, dat kan ik ook.
1: Nou, dat vond ik fijn. En verder gaan we ook nog een rondje Nederland fietsen. En vandaag zijn we vooral in Drenthe. Want daar is echt van alles aan de hand wat ik even met je wil gaan delen.
3: Oké.
1: Iets met schapen en zo.
3: Oh, schapen.
1: Doe dat. Wil je dat nog eens doen?
3: Nee.
1: Oh, dit vind ik fantastisch.

0: De nacht, die duurt nog eventjes hoor. Het is eerst nog avond en die begint over 2 uurtjes. En tot die tijd zijn wij er hier met...
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Ja, en ik heb natuurlijk weer een lekkere track meegenomen.
2: Ja.
0: 2 eigenlijk.
2: Oh, ik hou van eten.
0: Ja, ik ook. En ook in muzikale vorm vind ik iets te knabbelen best lekker eigenlijk. En de vraag van vandaag is natuurlijk, heb jij zin om iets zoets te smikkelen of iets hartigs te happen? Dat is een beetje de vraag. Mm-hmm. En de platen die ik vandaag heb meegenomen zijn als volgt. We beginnen bij iets hartigs. Ik weet eigenlijk alleen niet zeker of het hartig is, want ik heb het eerlijk gezegd nog nooit gegeten. Misschien kun jij dat wel.
2: Oh, oké.
0: Ja, het is van Sigrid, heet zij. En zij heeft een track gemaakt en die heet Jellyfish.
2: Jellyfish.
0: Dat is de hartige plaat voor vandaag.
2: Oké, dit is nu heel dom hè, wat ik zeg, maar een jellyfish.
0: Ja.
2: Wat is dat ook alweer?
0: Een kwal.
2: Een kwal, hè? Ja, ik wilde dat zeggen, maar ik denk voordat ik daar heel dom klik als ik het fout heb.
0: Heb je ooit kwal gehad?
2: Nou, in mijn been, maar niet op mijn bord.
0: Een kwal heeft jou gehad. Nou, jij bent vast ook hartig. Ik denk dat dit...
2: Ja, nee, daardoor ben ik heel hartig geworden, door die kwal.
0: Dat denk ik ook. Nou, ik weet niet of je... Zou je ooit kwal willen eten?
2: Ja, ik ben wel echt in voor alles eigenlijk.
0: Nou, dan mag jij van mij een hapje kwal nemen en zeggen hoe het was. Of het ook echt hartig is. Ik denk het haast wel. Anders, voor de mensen die niet van hartige kwallen houden, die heb ik ook iets om mee te bedienen. Namelijk Jungle van niemand minder dan Tesh Sultana. En dat is de zoete track van vandaag.
2: Kijk.
0: Ja, waar wil jij op stemmen? Wil jij een hartige of een zoete track vandaag? Dat is de vraag. Sigrid met Jellyfish of Tesh Sultana met Jungle. De stemlijnen zijn geopend. Robin, jij bent notaris vandaag. Jij houdt de stemmen goed bij.
2: Tot uw dienst.
0: Je krijgt precies 4 minuten om je stem uit te brengen. En daarna gaan we dan het plaatje draaien wat jij hier wil horen. Wil je iets zoets of wil je iets hartigs? Jij bepaalt. Ik zou zeggen...

0: Kids in the Cradle, Ugly Kids Joe. Je zou bijna denken dat het over jou gaat.
1: Oh.
2: Oh, nee.
3: Oh. Feestje in de file met Achter Aansluiten.
2: Nee hoor, Robin. Ik zet jou zomaar slecht hier. Gewoon op zender. Nee, dat is, het spijt me. Nee.
1: Je mag er zijn. En dan was ik nog wel zo'n goede notaris.
2: Ja, klopt. Dat klopt. Je zat helemaal te dansen. Als je via Twitch meekijkt, was je hard aan het tellen, joh. Dat is niet normaal.
1: 1, 2, 3, 4. Ja, zo ging het er wel aan toe, ja.
2: Zo ging het er zeker aan toe. Ik heb het gezien. Ik zat met mijn neus bovenop. Maar nu is de vraag, zat jij er ook met je neus bovenop? En heb jij een uitslag of je de zoete of de hartige plaat vandaag gaat horen? Wordt het Sigrid met Jellyfish? Of wordt Tessultana de zoete plaat met Jungle?
1: Nou, ik moet zeggen, het was vandaag... Er zat een heel groot gat tussen, eigenlijk.
2: Oké.
1: Het was een hele duidelijke favoriet.
2: Vertel.
1: En ik moet zeggen dat ik het er deels wel een beetje mee eens ben. Dus ik ben eigenlijk wel blij.
2: Oh,
1: de
2: kijk.
1: Zoete track heeft namelijk 81% van de stemmen. Dus dat is een heel groot gedeelte.
2: Wauw.
1: Ja.
2: Dit is gewoon Tessultana. Mensen hebben gewoon zin in iets zoets.
1: Ja.
2: Wat lekker.
1: En dan geven wij het ze, want zo zijn we dan ook weer.
2: En wil je dan de Sultana bosvruchten? Of wil je die met yoghurt zo dressing eroverheen?
1: Nou, met lekkere rozijntjes.
2: Oh, die zitten er volgens mij standaard in. Dat maakt een Sultana, oh, dacht ik. Ja, dat dacht ik wel.
1: Dan gewoon de standaard.
2: De standaard met rozijntjes en appel misschien. Speciaal voor Mickey, Jamelle, Oscar, Fabienne en Hanny die allemaal gestemd hebben en ook alle andere mensen. Ontzettend bedankt voor je stem. Vandaag wordt het een zoete plaats om jou door die file heen te helpen. Hier bij Achter Aansluiten. Ik zou zeggen, eet smakelijk.
1: Ja.
2: Geniet ervan.
1: Heerlijk.
2: Toch?
1: Ja, neem maar eentje met rozijnen.
2: Neem maar vooral eentje met rozijnen. Tessultana met deze heerlijke plaat Jungle.

0: Jungle van Tesh Sultana, de zoete plaat van vandaag. En Tom die meldt zich in de Twitch en die stuurt allemaal dansende gummybeertjes. Dus die zal er vast wel blij zijn. Ja, zeker. Hey, weet je waar ik wel blij mee ben?
1: Nou.
0: We kunnen weer... Ja... De fiets gaan pakken, want we gaan een rondje Nederland. Ja hoor, zeker weten. Spring je achterop, ik heb een tandem vandaag meegenomen.
1: Ja. Ik kan alleen niet fietsen, dus ik waarschuw je alvast.
0: Nou, dan ga ik wel voorop, ga ik wel sturen.
1: Oké.
0: Want we fietsen vandaag als eerste. We gaan een rondje Nederland doen. Ja. Kijken wat er allemaal buiten de...
1: Moeten we wel heel erg doorfietsen.
0: Ja, we mogen flink
1: trappen.
0: Daar ben ik nu ook tijd aan het rekken, dat we er op tijd komen. Want we beginnen in Deventer.
1: Oh, oké.
0: Ben je wel eens geweest?
1: Nee, ik moet altijd wel sneller denken bij Deventer. Hij komt daar vandaan.
0: Nou ja, we moeten ook sneller daarheen. Dus dat scheelt. Ja. We beginnen in Deventer. Daar wordt namelijk een anti-voedselverspillingsdiner georganiseerd. 25 kilo voedsel gooien wij namelijk per jaar per persoon weg hier in Nederland. Per persoon, hè. 25 kilo, dat is echt veel.
1: Dat is echt zo'n zonde.
0: Dat is wel
1: echt... gewoon aan mij geven.
0: Nou, dat zeiden de organisatoren niet. Die dachten, je moet gewoon eten maken van dat spul. En deze vrouw, die heeft sowieso al wel een lekkere oplossing voor al dat voedselprobleem. Die denkt... Weet je?
2: Gewoon alles door pasta's doen of op een pizza maken. Dus dan kan je alles erop doen wat je kwijt moet. We gooien eigenlijk nog niet eens een kilootje per jaar weg per persoon.
0: Precies, al lijkt me een...
1: Wat? Een pizza?
0: Ja.
1: Dus dat je gewoon alles wat je over hebt op een pizza gooit?
0: Ja, pizzaatje nasi, pizzaatje hupspot.
1: Dat is hilarisch, want dat heb je natuurlijk bij verschillende pizzaketens. Dat je dus een 1/4 pizza kan doen en dat je allemaal verschillende smaken kan doen. Dat is wel echt cool.
0: Hey.
1: Maar ja, je gaat toch niet een pizza nasi eten?
0: Jawel, hartstikke lekker. Pizza bami, heerlijk.
1: Dus wij gaan
0: pizza
1: de volgende keer dat proeven.
0: Ja, dat gaan wij doen. Okay, dat vind ik een goed idee. We moeten snel door, want we moeten ook naar Drenthe. De 90-jarige Klaas die woont daar. Zijn vrouw Annie, die overleed een paar jaar geleden. Is een heel sneu, best wel sneu. Ja, dat klopt. Ze had een lang ziektebed. En Annie was best wel een fanatieke schapenfokker. En daar stak ze al haar tijd in. En toen ze was overleden, nam Klaas een paar jaar later haar hobby over. En dat werd een groot succes. Afgelopen weekend won hij zelfs een prijs met één van Annie's schapen. En dat was een emotioneel moment.
3: Het raakte me wel toen deze de prijs won, dat een paar collega fokken zeiden, dit had Annie mee moeten maken. En dat vond ik heel sympathiek.
0: Ja, dat is heel lief.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oh, maar dit kan mijn hart echt niet aan. Dat vind ik zielig.
0: Het is toch lief. Ja, Annie had het moeten weten. Nou,
1: nee.
0: Ze had er waarschijnlijk... was ze er ook wel een beetje bij. Maar ik vroeg me gelijk af, een schaap dat een prijs wint, hoe doe je dat en waar let de jury op?
1: Ja.
0: Nou, dat weet Klaas ook.
3: Een mooie zwarte snuit, spitse uitstraling, een rechte rug. De stam van de oren is ook belangrijk, die mogen niet hangen. En vooral zijn de achterpoorten goed. Het is een schone dame en die mag van jaren mee.
0: Nou, jij had ook een mooi schaap geweest.
1: Ja, vooral met die oren. Toen ik dan over die oren
0: lag. Ja,
1: dat is een goed succescriteria waar ik goed op kan scoren. Dus
0: zwarte snuit, rechte rug.
1: Ja, dat is down.
0: Jonge dame die nog lang meegaan. Nou, helemaal goed, Robin. Ze hebben het over jou. Dan deze zin. De omgevingsvisie schetst een maatschappelijke opgave zoals klimaatverandering, herstel van natuurkwaliteit en de gevolgen van vergrijzing. Weet jij wat ik net zei?
1: Je verloor me eigenlijk al bij het eerste woord.
0: Nou, dat is niet zo gek, want gemeentes gebruiken veel te moeilijke taal in hun brieven naar de burgers.
1: Ja.
0: Ja, en dat vinden ze ook in Drenthe, daar blijven we. En weinig mensen snappen wat er dan precies staat. En dat betekent volgens deze man dat er maar één bestemming is voor zo'n brief.
3: Een mooie zwarte snuit.
0: Oh, sorry, verkeerde.
4: Het zijn wel veel dure woorden waar ik eigenlijk niet veel mee kan. Ik zou mezelf ook gewoon in de prullenbak gooien. Ik weet niet waar ik hiermee moet dan.
0: Precies.
1: Ja.
0: Gewoon in de prullenbak gooien.
1: Maar dat is toch wel echt zo. Ik bedoel, er zijn zoveel mensen die veel zakelijker en mooier proberen te praten, waar je eigenlijk gewoon het veel makkelijker kan zeggen.
0: Ik vind dat u een overtreffelijk overtuigende gang van zaken
1: bent. Gadverdamme.

0: het valt wel mee hoor. Zo hard regent het niet. Het is overwegend zon uit het noordwesten. Er komt veel meer bewolking voor. Het blijft op de meeste plaatsen droog. En het wordt maximaal 18 graden tot 21 graden hier in het land. Weet je dat ook weer? Dan rest er nog één vraag, hè?
1: Ja.
0: Ja, en dat is?
1: Weet ik niet.
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits komt verder op gang. Vooral ongelukken veroorzaken nu vertraging. Op de A2 Den Bosch-Utrecht een ongeluk. Bij knooppunt Del zijn twee rijstroken dicht. Daardoor 13 kilometer file. Vanaf knooppunt Empel is je vertraging een uur. Helemaal dicht is de A7 vanuit Zaanstad naar Den Hoeven na een ongeluk bij Wognum. Dik 20 minuten vertraging. Ik denk dat het verkeer over de vluchtstrook gaat. Op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij Rotterdam IJsselmonde een half uur vertraging. Het heeft te maken met bergingswerkzaamheden. En die bergingswerkzaamheden houden de linkerrijstrook dicht. De rechterrijstrook van de A15 is dicht vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Gorkum. Is daar een ongeluk gebeurd. 10 kilometer file daar, 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland.

0: Tell me more. Nou, dat ga ik je zeker doen, want ik heb namelijk iets heel leuks.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Nog 21 dagen, 7 uur, 24 minuten en 50 seconden. Weet je wat het dan is, Robine?
2: Herfst.
0: Nee.
2: Oh.
0: Het nieuwe album van Vrouwkje.
2: Oh.
0: Ook leuk.
2: Ja, ik denk, waar kom je mee? Leuk!
0: Jawel.
2: Leuk.
0: Ja, het duurt nog wel even voordat Vrouwkje weer met dat nieuwe album komt. En nee, ik heb er niet gewoon berekend omdat ik zo'n fan ben. Dit staat gewoon op haar Spotify.
2: Er staat zo'n aftelklokje.
0: Maar ik vind het wel heel leuk en ik heb er ook heel veel zin in. Ze heeft ook al drie platen, moet ik zeggen, heeft ze er al van uitgebracht. Iedereen gaat vreemd. Ik wou dat ik jou was. En jaar na jaar. Ach, ja. Toch cute.
2: Ik ben benieuwd naar Iedereen gaat vreemd.
0: Nou, dan ga ik je die zo meteen, laten horen.
2: Ach, wat leuk.
0: Ja, dat dacht ik.
2: Ja.
0: Je moet dus nog wel heel even wachten tot je voor je nieuwe muziek van haar kunt ontdekken. Maar, hey, wij zijn achteraan sluiten. Dus bij ons hoef je helemaal niet zo lang te wachten op nieuwe muziek. We gaan namelijk zo weer de powerplaten met je doornemen. Jij kunt nog tot 6 uur vandaag stemmen op jouw favoriete track. Doe dat vooral. Want dan hoor je die volgende week de hele week terug. En inderdaad, speciaal voor Robin, alvast die ene plaat van dat album. Iedereen gaat vreemd van Vrouwkje.

0: Rachel Fiol met de powerplaat van deze week. Fantastische stem, fantastische plaat. Maar het is donderdag, dus je hebt nog tot 6 uur om op de plaat van volgende week te stemmen.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Dus daarom gaan we ze ook nog even 1 keertje bij langs.
2: Ja.
0: Ja, en hoe moet je nou precies ook weer stemmen, Robin?
2: Ja, jullie kunnen via de Girl Power Radio app of website stemmen. En dan kun je naar het kopje powerplaat. En daar staan ze alle drie, dus hoef je eigenlijk alleen maar je favoriet aan te klikken. En te versturen. En dan krijgen wij hem binnen.
0: Jij bent echt gestrikt hiervoor. Dit is werkelijk waar. Als je via Twitch meekijkt, dan heeft ze nu een heel mooi gouden strikje op haar hoofd.
2: Ja.
0: En het fits you. Laten we dat wel wezen.
2: Oh.
0: Ja, dat mag gezegd worden. Vooral de koptelefoon erbij is ook mooi. Prachtig. Ben je nou benieuwd hoe dat er hier aan toe gaat in de studio? Kijk dan even op Twitch via de website. Maar goed, even belangrijke zaken. Namelijk dus die powerplaat kanshebbers.
2: Ja.
0: De eerste is van een artiest LP. Heeft met grote namen samengewerkt.
2: LP? Ja. Dus je noemt jezelf eigenlijk naar een muzieksoort. Dat is eigenlijk zo'n LP.
0: Deze artiest heet...
2: schrijf je het niet zo?
0: Nee, jawel, LP. En dat komt van diens naam Laura Pergolizzi.
2: Oh, dat maakt het weer minder leuk.
0: Nou, de muziek is niet minder leuk.
2: Oké. Okay.
0: Want Laura maakte een nummer, Don't Stop. En het gaat eigenlijk over in het nu leven. Nou ja, dat is natuurlijk altijd goed. Toch?
2: Ja.

0: Een van de drie kanshebbers van LP Don't Stop. En dat gaan we ook zeker niet doen, want we hebben nog twee kanshebbers hier.
1: Niet één, maar twee.
0: Ja, zeker. In totaal zijn het er drie.
1: Wij kunnen gewoon tot drie tellen.
0: Ja, dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Ik weet zeker dat Ellie Goulding dat ook kan.
1: Oh, wat een queen.
0: Ja, ze heeft al meer dan drie nummertjes uitgebracht ook. Dus ik hoop dat ze ook wel meer dan dat kan tellen. Ze heeft met haar laatste track For Your Entertainment... dat is haar allernieuwste plaat. Als je hem aanraakt, is hij nog warm zelfs. Dus ja, dat is niet normaal. Het is een lekker plaatje, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Oké. Okay.
0: En die is kanshebber.
1: Oké, okay. Ik ken haar wel. Ik vind haar altijd wel leuk. Ook wel een beetje een powervrouw.
0: Toch?
1: Toch, vind je
0: niet? Dat dacht ik ook. Ja, ik vind dat ook. Ik ben het er helemaal mee
1: eens. Ik ben helemaal benieuwd wat er komt. We gaan lekker luisteren.
0: We gaan lekker luisteren naar For Your Entertainment van Ellie Goulding. Stemmen, hè?

0: klopt, zeker. Zeker weten.
1: Ik ken alleen dat nummer trouwens, maar...
0: Nee, Flowers ken je toch ook wel?
1: Oh, nee, maar ik bedoel van Hannah Montana.
0: Oh.
1: Dat nummer kwam uit die serie.
0: Ik ken helemaal niks van Hannah Montana, dus ja, jij bent toch verder dan ik.
1: Al, je keek ook al echt heel raar toen ik dit zong.
0: Ja, ben je schil? Ja, ik heb geen idee. Ik kijk gewoon niet zoveel op mijn scherm. En dat is precies wat Miley Cyrus ook wil met deze track die ze heeft uitgebracht.
1: Oeh.
0: Base Persuade gaat over kinderen die eigenlijk moeten dansen in plaats van de hele dag op TikTok zitten.
1: Ben ik het wel mee eens?
0: Nou, doe er dan wat aan, Robine.
1: Ik wil eigenlijk wel gewoon dansen en op TikTok zitten.
0: Dan mag jij van mij nu gaan dansen en op TikTok zitten, oké?
1: Tegelijk?
0: Ja, nu.
1: Oké.
0: 3, 2, 1. Let's go.

0: Cyrus, Bass Persuade. En dat is een lekkere powerplaat kanshebber. En als jij erop stemt, hoor je die volgende week iedere 2 uur een keertje voorbij komen. Dat is toch fantastisch?
1: Zeker.
0: Niet alleen hier bij Achteraan Sluiten, maar gewoon de hele dag door.
1: Wauw.
0: Prachtig, hè?
1: Ja.
0: Prachtig. Nou, deze platen zijn allemaal heel vers, vers van de pers. Nog warm als je ze hoort. En daarom gaan we ook even terug in de tijd. Oh. Even terug naar 1982. We gaan luisteren naar Lime. En die bestond officieel uit het Canadese echtpaar Dennis en Denise Lepage. Dennis schreef en produceerde vrijwel alles. Denise zong alles in, al werd dat niet altijd geloofd door die stemvervorming. Oh, en als ze moesten optreden, dan huurden ze gewoon modellen in. Want ze hadden zelf geen zin om op het podium te staan. Joy Doris en Chris Mars waren dat.

0: Je luistert naar Achteraan Sluiten hier op Girl Power Radio. We zijn nog tot 6 uur met fantastische muziek. Toch, Robine?
1: Ja.
0: En jij probeert jezelf ondertussen te versieren.
1: Ja, nou, iemand, als het bij anderen niet lukt.
0: Ik wou zeggen, iemand moet het doen. En ik zou zeker even blijven hangen, want we gaan een fantastisch plaatje aan draaien. Deze komt er namelijk zo aan. This ain't nothing but a summer jam. Tot zo.
2: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Bij een brand op een vrachtschip in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. 5 mensen die eerder nog als vermist waren opgegeven blijken ook te zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Het schip lag voor onderhoud aangemeerd en had 42 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Ook de Franse voetbalbond trekt de steun in voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bond keert zich tegen eerdere plannen om aandelen voor het WK aan particuliere investeerders te verkopen. Volgens de Fransen zijn die plannen in strijd met goed bestuur en de waarden van het voetbal. Eerder trokken al zo'n 15 andere bonden hun steun in, waaronder de KNVB. Honderden politiemensen en marechaussee zoeken vandaag in en rond overrasseld naar vuurwapens en andere sporen. De zoekactie is uitgebreid naar basisscholen en een buitenschoolse opvang. Gisteren werden bij een school meerdere wapens gevonden. De politie zoekt ook in sloten en vijvers. De wapens kunnen belangrijk zijn voor het strafproces. Het RIVM meldt 9 nieuwe Nederlandse besmettingen met het West-Nijl-virus, waarmee het totaal dit jaar op 18 komt. 3 mensen zijn aan het virus overleden. Ook zijn inmiddels besmette paarden en wilde vogels gemeld. De kans om na besmetting ziek te worden is klein. Zo'n 80% krijgt geen klachten en ongeveer 1 op de 5 krijgt alleen griepachtige verschijnselen. Dan het weer, zon en stapelwolken en kans op een buitje, maar meest droog. De wind is zwak tot matig uit west- tot zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits is in volle gang. Er staan lange dagelijkse files in Gelderland, Brabant en rond Rotterdam. Vooral ongelukken veroorzaken de echte oponthoud. 500 kilometer bij elkaar. De A2 is net weer vrijgegeven vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Na een ongeluk wel nog 10 kilometer file vanaf knooppunt Hintham 3 kwartier vertraging. Fixe vertraging ook op de A7 vanuit Zaanstad naar Den Oever. Want de weg is dicht bij Wochnum voor bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Gorkum een uur vertraging. Daar is de rechterrijstrook dicht. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Langzaam rijden tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder met een half uur tijdsverlies. Er staat 6 kilometer file. Een kapotte auto blokkeert daar 2 rijstroken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Feestje in de file met Achteraan Sluiten op Girl Power Radio.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Summer Jam, want wij ontkennen gewoon de herfst hierbij.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Toch, Robine, zeg het ze. Laten we die herfst nog heel even uitstellen.
2: Zullen we dat gewoon doen? Ja. Behalve als er nieuwe kleding komt van de herfst. En dat we dat kunnen kopen. Dan vind ik het oké, maar voor het weer kunnen we nog wel even wachten.
0: Nieuwe kleding kopen, alleen daarom dus de herfst. Nou, ik vind het helemaal goed. Goed, wat gaan we doen?
2: Dat moet je even processen.
0: Ja, ik vind het goed hoor. Jij mag best nieuwe kleding. Ik snap het ergens ook wel. Alleen, ik vind dat zo moeilijk. Wat moet je aan in de herfst?
2: Ja, dat vind ik ook lastig. Ja, ik heb toevallig laatst weer helemaal ingeslagen. Ik vind dat fantastisch. Ja, mag ik even mijn eigen persoonlijke herfsttip geven?
0: Ja,
2: draag vooral de kleur bruin. Dat vind ik zo mooi. Ik vind het, ja, dat is heel arrogant om te zeggen misschien, maar ik vind het bij mezelf ook heel mooi. Maar ik vind het ook bij andere mensen heel mooi. Ik vind gewoon bruin zo'n kleur, dat kan gewoon iedereen hebben of zo. Ik ken niemand waar bruin niet bij staat. Snap je wat ik bedoel? Als je...
0: Oké.
2: Okay, nee. Ik vind bruin gewoon een hele mooie neutrale kleur, maar toch minder neutraal dan zwart en beige en wit.
0: Nou.
2: Dus als je nou een goede basic wil kopen, zoals een jas of een broek of een mooie top, haal dan een bruine en laat mij blij zijn.
0: Nou, dit zijn dus weer de modetips van Robine. Dankjewel. Ik vind het heel erg fijn.
2: Ik weet niet of mensen modetips van mij moeten aannemen.
0: Nou, ik weet vrij zeker dat bruin op dit moment serieus de kleur is die in de mode is.
2: Ik vind bruin echt
0: tenminste,
2: heel mooi.
0: Afgelopen voorjaar. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Daar heb ik echt te weinig verstand van. Mocht jij wel verstand hebben van modetips, laat het mij even weten dan. Of ja, Robine vooral.
2: Kleed ons ook aan.
0: Kleed ons
2: om. Als jullie denken van wat een slechte stijl hebben jullie, dan...
0: Nou, ik moet zeggen, hoe jij er op dit moment bij zit, Robin, daar kan nog wel een puntje aan gezogen worden.
2: Weet je wel, hè?
0: Weet
2: maar
0: je wel.
2: We doen het voor de glitter en glamour.

0: Avicii, hoorde je. En we moeten het toch even hebben over dat een vrij serieus onderwerp. En ik draaide Avicii natuurlijk niet voor niets. Het is ondertussen alweer 8 jaar geleden dat ik nog precies weet waar ik was toen ik hoorde dat Avicii een einde had gemaakt aan zijn eigen leven. En dat heeft er bij mij best wel ingehakt, moet ik eerlijk zeggen. Omdat het voor mij de eerste artiest is die ik heel bewust meemaakte, die ik echt fan van was en die zelf de regie in eigen handen had genomen.
1: Ja, heftig is dat, hè?
0: Ja, dat is best wel. Ik vond dat ook best wel een heftig moment. Ik dacht, waarom vertel ik dit nou? Nou, het is deze week van 7 tot en met 13 september is het de Wereldsuïcidepreventieweek. Dus ik dacht, ja, er is vanochtend ook al bij de ochtendshow aandacht aan besteed. Maar ik wilde er eigenlijk ook nog heel eventjes aandacht aan besteden.
1: Ah, oh, zo goed.
0: Want het is gewoon belangrijk om erover te praten.
1: Ja.
0: Vragen. Mensen, hoe gaat het met je? Er zijn bankjes in het leven geroepen waar je het gesprek met elkaar over aan kunt gaan. Het is gewoon zo belangrijk dat je soms vraagt, hoe gaat het nou eigenlijk echt met je?
1: Ja, en ik denk dat het ook vooral belangrijk is voor mensen om niet te hoeven denken dat je echt een psycholoog bent of in die richting te moeten hebben gestudeerd of verstand van te hebben om iemand te kunnen helpen. Want eigenlijk is soms gewoon naar iemand luisteren al genoeg. En ik denk dat dat eigenlijk iets is wat iedereen wel kan.
0: Luisteren. Ja. Zeker een luisterend oor bieden. En soms gewoon heel even serieus vragen hoe het met iemand is. Niet, hey, hoe gaat het? Ja, drukken en door. Maar gewoon, maar oké.
1: Okay. En verder.
0: En verder.
1: Ja.
0: Ja, en dat. Daarvoor staat deze week dus ook helemaal in het teken. Er is de Walk of Light, is er bijvoorbeeld. Die werd deze gehouden. Heel 's ochtends vroeg samen wandelen. Van de duisternis naar het licht eigenlijk. Als symbool van hoop en steun en verbinding. Er zijn online trainingen waar je mee kan doen voor een soort van mini-cursussen. Van hoe vraag je dan hoe het met iemand gaat en hoe je ook zelfdoding eventueel bespreekbaar maakt. En je kan een geel-oranje lintje dragen als teken van steun en solidariteit. Nou hebben wij niet het officiële gele-oranje lintje, maar jij draagt nu wel het gele strikje op jouw koptelefoon.
1: Ik heb even mooi het bijpassende jasje en het gele strikje. Toch even steun te geven aan iedereen die er misschien heel erg mee zit. En ik hoop dat iedereen er zo snel mogelijk bovenop komt. En dat we elkaar kunnen helpen. Want ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Als je kan helpen, doe het gewoon. Het kost misschien 10 minuutjes van je tijd. En het voor iemand de rest van zijn leven misschien wel.
0: En heb je zelf hulp nodig of maak je zorgen om iemand? Neem anoniem en gratis contact op met 113 zelfmoordpreventie via 113.nl. Of gratis via 0800 0113. Ook via de chat.

0: Another en 454 Ultra. Ja, ik zeg het wel gewoon goed. Man, die Engelse cijfers.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Het allerleukste moment van de dag is aangebroken.
2: Ja.
0: Weet jij wat we gaan doen dan?
2: Ik zit even na. Is dat het dierengeluid?
0: Ja! We gaan weer het dierengeluid. Iedere dag neem ik een dierengeluid mee voor mijn co-host. En om te raden, of die kan raden, welk geluid dit nou eigenlijk is.
2: Dus jij vond mij niet genoeg?
0: Doe dat nog eens.
2: Nee.
0: Dit is een heel raar schaap wat je nu doet. Nee, die vond ik niet genoeg. Ik heb namelijk een ander dier meegenomen. En okay. Het leuke is, iedereen neemt het tegen elkaar op hier in de studio. Danique, als die hier zit. En Noah was er. En Doels was er. En niemand heeft het tot nu toe geraden. Zelfs Deborah, grote dierenvriend.
2: Dus ik sta er al niet achter.
0: Nee, het staat nog 0000000 tussen alle co-hosts.
2: Oké.
0: Dus het is aan jou weer de schone taak om te kijken welk dierengeluid dit nou precies is. Heb jij enig idee wat het is? Jij mag zo meteen, je krijgt hem twee keer te horen. Dan gaan we een plaatje draaien en dan wil ik een antwoord van je.
2: Ik zit even in mijn zone. Even mijn oogjes dicht.
0: Oké, adem een keertje diep in. En uit.
2: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Ik zoek dit dier.
2: Holy shit, dit komt me echt wel bekend voor.
0: Wil je het nog een keertje horen?
2: Dat klinkt heel dom misschien.
0: Wil je het nog een keertje horen?
2: Ja.
0: Komt-ie. Wat is het geluid? Daar mag jij nu zometeen 3 minuten 29 over na gaan denken. Ik geef je in ieder geval één hint. Wil je een hint? Ja, je krijgt gewoon een hint van mij. Het is in ieder geval geen

0: Ja, wat is dat nou? Naar dat dierengeluid zijn wij op zoek. En het is geen Butterfly van Crazy Town die je net hoorde. En het is... ik ga nog ook niet zeggen wat het nog meer niet is. Oh, jawel. Geen vos, want die hebben we al gehad. Okay. Het is ook geen nijlpaard, want die hebben we ook al gehad. En het is ook geen ree, want die hadden we gisteren.
1: Hoeveel pogingen heb ik?
0: Eerst maar gewoon eens even eentje.
1: Want ik heb er dus twee, waar tussen ik twijfel.
0: Ja, dan moet je toch kijken of je het in één keer goed hebt, want anders krijg je maar een half punt, hè?
1: Oh, oké. Okay. Ik denk dat ik ga voor een stokstaartje. Oh, daar was ik echt zeker van. Zit ik in de buurt? Of mag ik dat ook niet zeggen?
0: Nee.
1: Oké, dan was mijn tweede gok een otter. Waarom keek je nou zo?
0: Ja, ik dacht ik maak het spannend.
1: Oh.
0: Nee, het is een dier wat wij eigenlijk allemaal wel eens of misschien... niet wel eens allemaal, maar dat we gewoon tegen zouden kunnen komen hier in het bos.
1: Oh nee.
0: Het is namelijk gewoon een eekhoorn. Ja, ja, een eekhoorn maakt dus dit geluid. Ach ja, volgende keer beter. Jij bent zo.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nu ruim 500 kilometer file in ons land. Daarmee is het iets rustiger dan gebruikelijk op dit tijdstip op een donderdag. Wel staan er lange files rond Arnhem, bij Rotterdam en Ben in Noord-Brabant. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht heb je bijvoorbeeld een half uur vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, want er staat 6 kilometer file. Drie kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 16 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein. De A7 is dicht vanuit Zaanstad naar Den Oever. Dat is bij Wochtum voor bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij de Moerdijkbrug had er nog een uur tijdsverlies. Er staat 13 kilometer file. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.

0: van de Spice Girls.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Tot 6 uur zijn we hier nog. Een klein half uurtje en ik moet het nog eventjes hebben over dat het nu op dit moment 17:35:02 is. Of misschien wel 1 seconde. Want ja, heb jij ooit gehoord van de schrikkelseconde?
2: De schrikkelseconde?
0: Ja, dat is 3, 2, 1. Boe! Nee, het is schrikkelseconde.
2: Is dat hetzelfde als een schrikkeldag? Of een schrikkeljaar?
0: Ja, zeker. Je zit
2: maar
0: in de
2: buurt. Hoe kan dat in een seconde zitten?
0: Nou, dat zit zeg maar zo. De aarde draait 365 dagen lang rond. Zeg maar. Voordat
2: Sorry.
0: Maar het klopt niet helemaal met die 365 dagen. Soms is dat een seconde langer. Of een uurtje. Nou, in ieder geval. Het is zo een paar seconden langer of kort. En dat heeft ermee te maken dat we ijskappen hebben. En smeltend ijs waardoor de aarde sneller of juist langzamer gaat draaien. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Toen hebben ze in 1976 bedoel ik. God, die cijfers gaan vandaag wel heel goed. In 1976 bedacht, er moet een seconde bij.
2: Ja.
0: En, want anders klopt de tijd op een gegeven moment niet meer.
2: Okay.
0: Nou, dat hebben ze sindsdien al 27 keer gedaan. Dus anders zouden we nu ongeveer een halve minuut achterlopen op de daadwerkelijke ronddraaiende aarde.
2: Oh, oké.
0: Maar nu is het geval dat de aarde weer eens langzamer gaat draaien. Ja, hoe? Weet ik niet. Daar moet echt een natuurkundige bij komen. Maar de aarde draait weer langzamer dan die deed. Dus die schrikkelseconde moet verdwijnen.
2: En hoe doen we dat?
0: Ja, dat weet ik ook niet. Gewoon
2: hem uitpoepen of zo.
0: Sorry?
2: Nee.
0: Wat?
2: Ik zeg uitpoepen of zo. Ja, ik denk het wel. Wat moeten we er nou mee doen?
0: Ja, ik vind het gewoon. Ik bedoel, ik hoor dit mezelf nu aan jou uitleggen. En ik denk bij mezelf, waar gaat dit over? En dan denk ik bij mezelf, ja, er zijn dus allemaal mensen die gaan de besluit nemen over tijd.
2: Ja, en tijd heb ik helemaal niet.
0: Nee, ik ook niet. Nee.
2: Ga lekker, terwijl ik al heel druk ben de hele week, lekker nog secondes eraf snoepen. Natuurkundige piepo's.
0: Dat vind ik nou ook.
2: Ik wil gewoon elke seconde wil ik hebben. Niks ervan. Secondes in de min. Secondes in de plus.
0: Ja, ga vertel het ze, Robin.
2: Toch?
0: Vertel het ze. Ja, 100%. Vertel dat. Zeker.
2: Ik ben ook altijd zo. Vertel het ze. Zeg het ze.
0: Ik ook.
2: We pakken ze.
0: Nou, er wordt dus nu misschien wel een seconde meer of minder in 2027 bijgesnoept. Ik weet het niet.

0: in my face.
1: How bizarre, OMC. En ik hoop echt dat er nog meer dingen... Nee, bizar. Wat ik bizar vind, wilde ik zeggen, is dat er bijna geen complimentjes meer worden uitgedeeld. Nou, en daarom gaan wij dat zo meteen hier doen op deze zender. Complimentjes uitdelen.

0: Fleetwood Mac. Ja, en zolang je in de file staat kun je geen kant op, behalve dus lekker naar ons luisteren. En dat moet je maar gewoon doen.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Want het is tijd om complimentjes uit te gaan delen. Yay. Het favoriete moment van de dag, zo ongeveer 6:15. Dan gaan wij eens even heel veel positiviteit die eter in slingeren. Ik vind het leuk met jou vandaag.
2: Aww. Ik vind het ook hartstikke leuk met jou, maar dat klinkt dan nu niet meer gemeend.
0: Maar ja, maar ik weet dat je het wel meent hoor. We hebben het hier altijd heel gezellig, ook al klinkt het misschien soms alsof we elkaar in de haren vliegen.
2: Nee, wij zijn echt matties.
0: Wij zijn echt matties, dat klopt zeker. Iedereen hier trouwens hoor op deze zender, wij zijn ontzettende matties met elkaar. Maar op straat zijn er ook heel veel matties te bekennen. En ik ben de straat op gegaan en ik heb gevraagd aan mensen: hey, lieve mensen, hebben jullie misschien een complimentje voor iemand? Nou, en er komt toch altijd zulke lieve dingen uit? Dus ik zou zeggen, laten we daar eens naar luisteren. Even zien de complimentjes van 10 september 2026.
3: Zij krijgt een complimentje. Kijk hoe leuk ze is. Leuk, hè? Nou, we gaan naar de nagelsalon. En dat vinden we altijd heel fijn. Dus dat compliment voor de nageldames.
4: Het ziet er goed uit. Ja, je bent mooi. Mooie vrouw.
5: Mijn vader. Hij is er altijd voor me, ook als het even minder gaat. Hij support me waar dat ook is, dus... Dankjewel.
6: Ik geef mama een compliment omdat ze altijd super erg haar best doet.

0: Hoor je hier bij Achteraansluiten met deze fantastische track. Een beetje rustig aan, een beetje chill. Komen we aan het einde van Achteraansluiten van deze 10 september 2026.
1: Ja.
0: Ik vind het heel leuk. En ik ben een beetje starstruck, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Starstruck?
0: Ja, sowieso. Er staat er iemand voor de deur die zo meteen aanschuit in het volgende programma.
1: Oh, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Gelijkspel Vertel is hier zo meteen na 6 uur. En er komt dus iemand te gast. Ja, ik vind het sowieso heel cool wat ze doet. Dat is 1.
1: Hugo is fan.
0: Ja, nou en een beetje verliefd ook. Maar dat moeten we niet te hard zeggen. Want straks hoort ze net.
1: Maar
0: Lisa Peters komt hier zo meteen in de studio. En die komt vertellen over haar plannen en wat ze doet. En ik ga luisteren.
1: Jij gaat zeker luisteren.
0: Maar goed, eerst nog even lekkere muziek. En dan het nieuws. En daarna zit ik klaar voor Lisa Peters. Dankjewel Robin voor vandaag.
1: Graag gedaan. Dankjewel Hugo.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een 31-jarige Brit is in Engeland aangeklaagd voor het helpen van de Russische militaire inlichtingendienst. Joshua Kimmage zou contact hebben gehad met een aan de Russische inlichtingendienst gelieerde groep. Hij wordt ook verdacht van voorbereidende handelingen voor sabotage. Kimmage verscheen vandaag voor de rechter in Londen. Minister Veilbrief wil dat werkgevers per 1 juli 2028 geen loon meer mogen inhouden op het minimumloon van arbeidsmigranten voor huisvesting. Nu geldt nog een maximum van 25%. Nederland telt naar schatting tussen de 600.000 en 900.000 arbeidsmigranten met jaarlijks zo'n 50.000 nieuwkomers. De maatregel moet uitbuiting tegengaan. Bij een brand op een vrachtschip in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. 5 mensen die eerder nog als vermist waren opgegeven blijken ook te zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Het schip lag voor onderhoud aangemeerd en had 42 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Honderden politiemensen en marechaussee zoeken vandaag in en rond overrasseld naar vuurwapens en andere sporen. De zoekactie is uitgebreid naar basisscholen en een buitenschoolse opvang. Gisteren werden bij een school meerdere wapens gevonden. De politie zoekt ook in sloten en vijvers. De wapens kunnen belangrijk zijn voor het strafproces. Het weer, toenemende bewolking vanuit het westen. Daar kan vannacht met name aan de kust ook regen uitvallen, terwijl de wind verder afneemt. Het kwik daalt vannacht naar zo'n 12 tot 14 graden. Morgen afwisselend bewolkt en zonnig met af en toe een bui en 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Gelijkspel vertel. Elke donderdagavond van 6 tot 7 op Girl Power Radio. Het sportitem voor de sportliefhebber. Door Monique en Deborah.

0: Ja, en goedenavond en welkom bij Gelijkspel Vertel, het nieuwste programma van Girl Power Radio. Het programma wat aansluit op Gelijkspel. En degene die afgelopen dinsdag hebben geluisterd, die weten al welke gast we in de studio vandaag hebben. Maar voor degene die het hebben gemist, ga ik het nog even vertellen. Vandaag hebben wij een dieptegesprek met onze gast Lisa Peters. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Deze dame doet downhill speedskaten. En ik kan je vertellen, ze gaan met 110 kilometer naar beneden toe. En soms wel harder. Ja, ja. Hè? Ja. Tegenover me aan de andere kant zit natuurlijk mijn lieve collega Deborah. Want zonder haar kan ik het niet doen.
2: Nou, ik denk dat het dan best wel lukt hoor. Maar ik ben toch blij dat ik erbij mag zijn weer.
0: Nou, gezellig toch? Ik geef het woord aan jou, Deborah. Begin jij maar lekker met jouw grote vragenlijst. Want oei, wat heb jij weer voor een vragen vandaag?
2: Ik heb weer heel veel vragen, zoals altijd. Maar we gaan even beginnen met... Ja, wat doe je eigenlijk? Wat doe je eigenlijk voor sport?
1: Ja, downhill skateboarden. Dus het is inderdaad speed. Sommige mensen noemen het speedskaten. Maar het is inderdaad op een skateboard gaan we de berg af. Dus dat gaat heel hard. En nou ja, zeker dit jaar heb ik echt wel heel erg hard getraind om ook hogere snelheden te bereiken. Dus dat was inderdaad 110 kilometer per uur.
0: Ja, even voor de duidelijkheid. Weg, ja, voor de op de weg. Gewoon niet dat mensen denken dat ze op de sneeuw naar beneden gaan.
2: Nee, precies. Op een skateboard, op een weg en dan naar beneden. En wat ik altijd zo ontzettend spannend vind, is niet alleen die snelheid waarmee jullie naar beneden gaan, maar dan die bochten die er dan aankomen. En jullie zijn ook wel eens in landen waar geen vangrails bevestigd zijn langs deze wegen. En dat vind ik wel echt ultiem spannend om te zien. Hoe ben jij in aanraking gekomen met deze sport?
1: Ja, ik kwam eigenlijk in aanraking met skateboarden op het begin. Dus dat was nog niet eens van de berg af. Gewoon omdat ik dat wel heel erg cool vond. Ik denk dat ik rond de 14, 15 was. En toen zag ik video's van mensen die de berg af gingen. Nou, dat konden we niet echt in Nederland. Dus toen ben ik voornamelijk bruggetjes afgegaan. Maar ja, ik merkte gewoon dat ik die snelheid en een acceleratie heel erg leuk vond. Dus ja. Toen ben ik eigenlijk met mensen in België in contact gekomen. En toen ben ik daar wat heuvels afgerold, helemaal ingepakt met bescherming. Heel vaak gevallen, dat hoorde er ook wel bij. Maar ondanks de valpartijen ben ik niet gestopt.
2: Ja, wat goed. En dat skateboarden waarmee je bent begonnen, was dat in een park of longboarden op de weg? Of wat voor soort skateboarden
1: deed
2: je?
1: Een beetje combinatie inderdaad. Af en toe ging ik dan naar een skateparkje wel buiten. En dan af en toe met mijn longboard. Ik had ook een pennyboard en daarmee ging ik naar school toe.
0: Dus het was een pennyboard?
1: Een pennyboard is zo'n heel klein plastic.
2: Ja, het is heel schattig.
1: Cruiserbordje. Dus het is echt heel schattig. Maar daar was zo'n hype dat heel veel mensen die hadden. Inclusief ik. En nu als ik die bordjes zie, denk ik, ah, schattig.
0: Ik ken het niet, dus vandaar mijn vraag.
1: Ja, nee, ja, een hele goede vraag inderdaad. Nee, dus dat waren gewoon, ja, die kon je op eBay voor 25 of 30 euro kopen. En dan kon je gewoon een beetje rollen. Ja.
2: Ja, ik vind dat dus wel bijzonder. Hè? Dan ben je aan het skateboarden en dan kom je dus zoiets tegen als downhill speedskating. Ik noem het standaard gewoon downhill speedskating, maar er zijn ook andere namen voor.
0: We zeggen altijd, over als we het over Lisa hebben, dat is dat meisje wat ik keihard naar beneden gaat van de berg op een skateboard.
2: Ja, echt.
0: 110 kilometer per uur gaat ze.
2: Ja, en vaak ook zonder de bescherming die ik bijvoorbeeld om heb. Als ik buiten ga skaten, dan heb ik het gewoon met, oh ja, Wednesday night skate, ik ga een keertje leuk meedoen. Dan heb ik dus serieus polsbescherming om. En kniebescherming. Ja. En een helm op.
1: Ja.
2: Ik heb jou volgens mij nog nooit met elleboogbescherming gezien.
1: Nee, op het begin had ik dat. En nu is mijn argument die ik eigenlijk de afgelopen 6 jaar gebruikte, is nu niet heel waardevol meer, omdat ik een schaafwond op mijn arm had. Maar ik zei altijd, ja, maar meestal als we vallen, dan vallen we nooit op onze ellebogen. En dat was ook zo, want de meeste keer als je valt, dan...
2: Ja, het is dan, knieën en polsen meestal, hè?
1: Ja, en handen inderdaad. En daardoor hebben we handschoenen aan. Maar eigenlijk was dit gewoon een hele valpartij die ik echt niet zag aankomen. Terwijl normaal, dan voel je het aankomen een paar seconden van tevoren. Of je komt te snel de bocht in. Nou, dan weet je al, ik ga de bocht uitvliegen. En dan kan je er eigenlijk al een beetje op voorbereiden. Nou, en dit was een steen die ik niet zag. Maar echt een steen zo groot als twee vuisten bij elkaar. Dus die stenen, die was er. En toen lag ik al eigenlijk op de grond.
2: Oh, dat is wel pittig. Ja.
0: Maar was je in je korte broek weer aan het skaten?
1: Ik had een lange broek en een kort t-shirt. Ja.
0: Want zo zie ik je trainen ook heel vaak.
1: Ja, ook omdat we waren de afgelopen 2 maanden gewoon heel veel in Frankrijk en Spanje. Nou, ik weet niet wie er afgelopen maanden ook op vakantie is geweest. Maar dat was echt mega warm. Het was echt 35 graden. Dus dan vond ik het al heel wat dat ik een lange broek aan had. Maar goed, ik voel me nu wel, zeker met dit soort snelheden, wel te fragiel om een korte broek aan te doen.
2: Ja.
1: Maar goed, mijn armen waren wel, ja.
2: Die zijn wel geraakt, door het wegdek. Ja,
1: ja. Ja dat pittig, maakt je hoor. Ook, zet je ook wel weer een beetje op je plek, hoor. Toen dacht ik wel van, oh ja.
0: Ja.
1: Okay, I'm not indestructible.
2: Nee, precies.
0: Nee, maar een zelfs met lange mouwen had ook niet geholpen.
1: Nee, eigenlijk moet je dan altijd spijkerstof of leren pakken.
2: Of leer, ja. Net als op de motor gewoon.
1: Ja, daar race ik wel in. Alleen, ik doe het dan toch niet aan op trainingsdagen. En bijna en
2: waarom niet? Omdat het is dus ook niet normaal dat mensen dat doen.
1: Het wordt wel steeds vaker gedaan. Alleen het is gewoon echt heel warm. Het is wat je bent zo aerodynamisch dat je ook wel wat minder makkelijk kan afremmen door de wind. En kijk, in een wedstrijd wil je natuurlijk super aerodynamisch zijn.
2: Ja.
1: Maar wij hebben soms als we trainen nog wel een soort van verkeer of dingen die er gebeuren. En dan wil je eigenlijk je snelheid een beetje kunnen baseren op wind vangen.
2: Ja, precies. Want dat is ook nog eens het geval. Als jullie trainen. Tijdens wedstrijden zijn die wegen wel een soort van afgesloten. Heb ik het idee. Dat er ook geen andere auto's meer zijn. Maar als jullie aan het trainen zijn. Dan zie ik heel vaak gewoon auto's voorbij komen. Ja. In de filmpjes.
1: Ja, dan komen wel auto's voorbij. Maar wij weten dat ze eraan komen. Dus,
2: Er dan iemand die meerijdt. En die dat dan aangeeft? Heb je een oortje in? Ja. Wordt er gecommuniceerd?
1: Ja, ik heb een oortje in. En dan hebben we een safety car. Zoals we dat noemen. En die rijdt dan vaak 2 bochten voor ons met een walkie-talkie. En die vertelt dan aan alle rijders wat er omhoog komt. Dus hij rijdt naar beneden en hij ziet dan tegenliggers komen. En hij zegt dan, nou, er komt een rode auto aan. 2 motorrijders. En de laatste is een gele auto. En dan weten precies. We, oké, na de gele auto is het weer vrij. Dus dan kunnen we weer wat meer snelheid
2: maken. Wat meer ruimte pakken en wat meer snelheid maken. Ja, en hoe lang doe je deze sport al?
1: Nou, ik doe het dus nu 10 jaar, ja.
2: Ja, dat gaat toch best wel snel, hè?
1: Zo bizar, ik heb het gevoel alsof ik net ben begonnen. Ja.
2: Nou ja, ergens is dat ook wel zo. In die zin dat je nog steeds ontzettend aan het groeien bent.
1: Ja.
2: Hierin natuurlijk. En je doet het nu wel al 10 jaar. Maar ja, het gaat nu ook dingen opleveren, zeg maar.
1: Ja, absoluut. Ja, zeker de afgelopen 4 jaar... Nou, is het echt heel erg gegroeid eigenlijk. En doe ik gewoon aan alle wedstrijden mee.
2: De sport zelf ook.
1: De sport zelf en ik eigenlijk ook. In de zin van, op een gegeven moment merkte ik dat ik gewoon vaak top 5 kon rijden. Nou, toen top 3. Toen werd ik een paar keer eerste. En nu merk ik dat we eigenlijk onderling, dat we elkaar heel erg aan pushen zijn. Dus vorig jaar werd ik dan elke keer 2e. Nou, dus dan ben ik dit jaar keihard gaan trainen om haar te verslaan. Dat
2: ja,
1: is
2: precies.
1: Me dan het eerste deel van de wedstrijden gelukt. Dus we hebben nu net alle Europese wedstrijden gehad. Nou, toen heb ik elke keer gewonnen. Maar ik zie haar nu wel echt heel hard trainen.
2: Dus jullie motiveren elkaar eigenlijk ook een beetje. Want het is een vrij klein veld.
1: Ja.
2: Deze sport. En dan denk ik zeker de dames zullen wat minder dames aan meedoen dan mannen over
1: absoluut,
2: het algemeen.
1: Ja, echt een mega verschil.
2: Ja, is een mega verschil. Ja. Ja. Is dat misschien ook omdat het zo'n extreme sport is, denk je? Of is het veld gewoon makkelijker te bereiken voor mannen?
1: Nou, ik denk deels natuurlijk dat het een extreme sport is. Maar ik denk ook wel dat je moet er echt wel persoonlijk nog wel zelf best wel wat geld ook wel inleggen.
2: Ja.
1: Dus ik denk dat ook...
2: Het is niet goedkoop om aan mee te doen. Het is natuurlijk geen subsidies voor Nederlandse... Wij kennen dit eigenlijk helemaal niet zo.
1: Nee. Dus ik denk dat ook wel voor veel vrouwen is het ook wel echt een dedication om dan daar... Nou, echt, je moet echt wel toegewijd zijn aan de sport om op hoog niveau mee te doen.
2: Ja.
1: En ik denk gewoon dat daar op dit moment nog niet heel veel vrouwen zijn die dat er voor over hebben. Ondanks het feit dat het... Iedereen het wel heel leuk vindt, is het natuurlijk ook gewoon. Ja,
2: het is gewoon een hoge drempel eigenlijk om mee te doen.
1: Ja, bij de mannen is dat natuurlijk precies hetzelfde. Ik denk alleen dat er helaas gewoon wel echt meer mannen gesponsord worden.
2: Ja, Nou ja, dat zou heel goed kunnen. Dat geloof ik ook wel.
0: Nou, ze vertelt wel eens dat inderdaad de deelnemers bij de mannen veel hoger is. Waardoor het prijzengeld natuurlijk veel hoger is dan bij de vrouwen.
1: Ja.
0: En ja, en dat is niet, dat is met elke sport. Zolang er niet genoeg deelnemers zijn of genoeg bezoekers komen. Dan gaan die vrouwen niet meer verdienen.
1: En dan groeit het ook niet. En dat is gewoon, ik had het er toevallig een week geleden met wat vriendinnen over die niet skaten. En die waren echt verbaasd toen ik eigenlijk vertelde wat het verschil was in prijsgeld. En die kwamen dan meteen allemaal ideeën. Ik zei ja, maar het ding is ook, we hebben nog niet echt een orgaan waar we die ideeën bij kwijt kunnen. In de zin van,
2: is er een bond? Is er een internationale bond? Dat zijn volgens mij meerdere organisaties binnen deze sport. Ja. Net als bij boksen, zeg maar, dat je meerdere organisaties hebt die wedstrijden organiseren op hun eigen, binnen hun eigen organisatie.
1: Klopt.
2: Zeg maar.
1: Ja, we hebben eigenlijk twee grote organisaties. En bij één organisatie heb je vrouwencategorie en open. Dus open mag iedereen aan meedoen. Dan hebben we onze aparte vrouwencategorie.
2: Ja.
1: Nou, dat betekent dus dat wij eigenlijk een subcategorie zijn. Dus als we inderdaad hetzelfde prijsgeld winnen, dan kunnen we dat winnen door mee te doen met de open.
2: Ja, precies.
1: Maar ja, dan doe je met de mannen mee. En de mannen zijn gewoon fysiek veel sterker.
2: Ja, ja, dat is denk ik ook wel lastig om dan daartussen te komen natuurlijk.
1: Ja, en daar is het gewoon heel lastig om te vechten voor het gelijke prijsgeld. Omdat we ook bij die open categorie mee mogen doen. En dan de andere organisatie, die heeft wel mannen en vrouwen apart. En daar is het wel gelijk.
2: Ja, precies.
1: Dus
2: Oké, nou, dit was al een heel erg leerzaam stukje. Ja. We hebben alweer van alles geleerd over downhill speedskating. Ontzettend spannende, gave sport om te zien. En we gaan natuurlijk dadelijk nog veel meer vragen stellen. Maar we gaan eerst even een lekker plaatje draaien.

0: Je luistert nog steeds naar Gelijkspel Vertel met Monique en Deborah.
1: Ja, we zijn weer terug. Ik wil graag weten met jou, Lisa.
2: Oh jee.
1: Wij zijn altijd benieuwd. Weet je wel, ik kom uit de voetbalwereld, dan mag je een beetje lichamelijk contact hebben.
2: Ja.
1: Niet te veel, tegenwoordig krijg je maar zwalpers. Maar hoe zit dat bij jou? Mag je elkaar lekker wegduwen? Of is dat ook nat dan?
2: Ja, net als met voetbal mag je wel een schoudertje geven, toch? Een licht schoudertje, maar niet als iemand helemaal omvalt. Of,
1: nee.
2: Ja, en dat is denk ik bij ons wel hetzelfde. Je mag wel een soort van laten weten dat je er bent. Dus soms dan zit je ook bijvoorbeeld net rechts achter iemand en dan weet die persoon dat je er niet bent, maar heb je wel meer snelheid. Dus dan wil je die persoon natuurlijk inhalen. Dus dan mag je wel een duwtje geven om te zeggen, hey, ik kom er langs. Maar je mag niet de persoon volledig zijn bord afduwen.
1: Geen bodycheck.
2: Nee, geen bodycheck. En je mag ook niet iemand echt vastgrijpen. Ja. Je mag ook, en dan bijvoorbeeld jezelf wegduwen. Dat
1: oh,
2: soort dingen.
1: Nice. Dat is jammer.
2: Ja, dat
1: maar je mag wel
2: mag
1: je hand
2: niet.
1: Op bijvoorbeeld op diegene zijn kont zetten. Zeggen van, ik ben hier.
2: Ja, ja klopt.
1: Zelf,
2: en soms,
1: Guusje.
2: Soms mag je ook bijvoorbeeld een duwtje geven. Kijk, ik zou het niet heel snel doen. Want dan verlies je zelf je snelheid. Ja. Maar als je bijvoorbeeld echt met zoveel snelheid aankomt en je kan daar niet inhalen, dan zou je eventueel een beetje de snelheid kunnen matchen. En vaak beneden. Er is iemand die altijd alles van de wedstrijd meekijkt. Dus vaak als je dan al beneden komt, dan hebben ze al een beslissing gemaakt. Of als je dan onderweg naar boven komt, dan staan ze boven op je te wachten. En dan vertellen ze, hey, dit mocht niet of dit mocht wel. En dan kan je daar nog tegen in protest gaan. Dat is alleen, dat gebeurt best wel vaak.
1: Ja, nou ja, het is eigenlijk doen ze al mijn vragen in één woord beantwoord. Want ik inderdaad, welke straf dat je kan gediskwalificeerd kan worden, nou dat is dus dit, hè?
2: Ja.
1: Zijn er nog meer regeltjes waardoor je gediskwalificeerd kan worden? Bijvoorbeeld als je pak niet goed is of als je illegale wieltjes onder je skateboard hebt
2: zitten. Ja, maar dat zien ze meestal wel bij de technical inspection. En dat is voor de wedstrijd. Dan checken ze je pak en je leren je skateboard. En dan wegen ze je skateboard. En dat mag niet zwaarder zijn dan. Ik weet niet eens hoeveel eigenlijk. Maar
1: is dat nog dan, als je wat zwaarder is, dat jouw voor...
2: Ja, je hebt meer massa, dus je zou sneller zijn. Maar het is ook gevaarlijk, want als je dan valt, dan blijft je bord rollen. En je hebt natuurlijk soms gewoon publiek.
1: Ja.
2: En als je dan een 6 kilo bord gaat gewoon rechtdoor.
3: Met 110 kilometer per uur.
2: Ja,
3: dat is toch best
2: en als je
3: wel
2: daar dan lekker in een stoeltje zit, een beetje iedereen te bekijken, dan kan dat natuurlijk wel gevaarlijk zijn. Dus,
1: en is het nog bij jullie in je sport dan van, als jullie zelf wat meer massa of meer gewicht hebben, dat het ook nog in je voordeel kan zijn?
2: Op rechte einde, op het stuk rechtdoor, dan is het wel een voordeel als je wat meer massa hebt. Maar in de bochten zou je theoretisch langzamer zijn, want je kan met minder snelheid de bocht door.
1: En dat heb ook waarschijnlijk met lengtes te maken. Als je wat langer bent, heb je meer weerstand dan.
2: Ja, behalve als je dan heel flexibel bent en nog steeds heel aerodynamisch kan zijn. Wat er een paar echt zijn, die zijn echt lang, maar nog steeds heel snel.
1: Bizar, hè?
2: Dus ja, kijk, ik weeg 66 kilo. Ik heb echt keihard mijn best gedaan om 68 kilo te wegen. Nou, dat woog ik dan voor 1 week en toen was ik weer 66. Dus ik denk dat dit gewoon mijn gewicht is. Maar bijvoorbeeld mijn grote tegenstander is 77.
1: Oh.
2: Ja, dus dat is echt wel...
3: Dat is wel een verschil, hè?
2: Ja, een verschil. Maar in de bochten dan haal ik er wel weer altijd in. Dus het hangt gewoon een beetje af wat voor trek het is. Als het een trek is met heel veel bochten, dan is dat altijd mijn voordeel.
1: Ja, langere stukken wat minder.
2: Ja, klopt.
1: Want je bent ook super afgetraind nu op dit moment. We hebben je een tijdje terug gezien, maar nu... Jezus, man, ik ben gewoon jaloers op die armen.
3: Nou, echt, hè? Ontzettend goede armen. Ze deed net de shirt uit en we hadden echt iets van zo. Hallo.
1: Doe maar weer aan. Nee, maar. Ja. Nee, maar je bent echt super afgetraind nu.
2: Ja, ik ben wel echt veel harder aan trainen nu.
1: Dus dat meer kracht?
2: Meer kracht, maar ook betere bescherming voor op het moment dat ik val. Mijn bovenlichaam is meer een soort van blessurepreventie. En mijn benen moeten gewoon sterk zijn en aanstaan. En ik heb super veel geluk, want ik heb nu een fysio en een performance coach van het Nederlands snowboard team gecontacteerd om te vragen of ik met ze mee mag trainen.
1: Kijk.
2: Omdat ik dacht, ja, weet je, in Nederland hebben we gewoon die support niet voor mij. In de zin van, er is niet echt een soort van coaching traject. Dus toen dacht ik, ik ken ze via, ik ga ze een berichtje sturen. Dus die zijn mij nu wel aan het aftrainen deze maand.
1: Ah, en zit je dan ook op Papendal?
2: Nee, het is nu een van die coaches die heeft ook nog een gym in Haarlem. Dus dat scheelt echt superveel. Dus ik hoef niet naar Papendal. Maar ik kan gewoon in Haarlem trainen 2 keer per week daar. En dan nog een sprint training erbij. En ik merk ook wel dat ik me echt wel sterker voel. Dus ik ben heel benieuwd wat het over 3 weken gaat doen.
1: Het is dezelfde coach van Romy van Vreden.
3: Ja, wat ja, goed. Dat ook.
2: Ja. Ja, precies.
1: Dus dan, zit je goed.
2: Ik zit goed, ja, ja absoluut. En ik merk dat ik ook echt wel heel veel motivatie daarvan krijg. Omdat ja, ik durf gewoon veel meer te gaan doen in de gym nu. Omdat ik weet dat iemand er een beetje supervisie op geeft.
1: Ja, altijd beter.
2: Altijd
1: beter dan zelf bezig te zijn. En ja. Je weet niet waar je goed aan doet dat misschien. Kijk, heb jij ervaring wel, hè?
2: Maar. Ja, maar kijk, ik ga natuurlijk naar de gym om dan sterker en beter te worden in mijn sport. Maar het risico is ook als je het in de gym niet goed doet, dat je dan een blessure hebt. En dan heb je een blessure door middel van iets anders dan je eigen sport.
1: Ja.
2: En dat wil ik gewoon vermijden. Ik wil niet dat ik dan blessures krijg omdat ik in de gym iets te hard heb getraind, waardoor ik niet kan skaten.
1: Ja. Ja, dat is zeker zo.
3: Maar wel slim van je om te vragen of je daar aan kan haken. Want ja, dat lijkt er dan misschien nog een beetje op.
1: Ja, ik denk dat het er zeker op lijkt. Want de meiden bij de snowboard moet natuurlijk wel goed op hun bord staan.
3: Ja, precies. Ja. Je hebt diezelfde trainingen, of tenminste diezelfde spiergroepen nodig. Natuurlijk je benen, je core,
2: Die
3: balans. Ja. Dus slim.
2: Ja, dus dat is super fijn. Daar ben ik wel goed mee gematst. En
1: dat is heel fijn.
3: Ja, zeker.
1: Zat te zeggen, Romy vertellen.
3: Nou,
1: dat is wel hartstikke leuk, denk ik.
2: Dat denk ik ook wel. Ja. Dus ik natuurlijk daar ook te trainen.
1: We hebben nog een andere vraag over jouw sport. Zijn er nog andere categorieën dan bij sport? Dus mannen, vrouwen, alleen skateboard of op skates ook?
3: Gaan ze ook op skates naar beneden?
2: Zeker.
3: Ja?
2: Dat is dus inline downhill.
3: Nice.
2: En er zijn echt ongelooflijk veel Colombiaanse meiden.
3: Oh, echt? Wat grappig.
2: En dat is vet, want die gaan dan gewoon echt met z'n allen tegelijk naar beneden. En we hebben in december dan nog een wedstrijd in El Salvador. En daar doet die categorie ook mee. Althans, volgens mij Paraguay straks ook. Maar dan hebben wij bijvoorbeeld in de ochtend de trek en zij in de middag. Terwijl in El Salvador delen we ook de trek. Dus als je wil gaan trainen, zou je theoretisch ook met een inliner op de weg kunnen.
3: Ah, wauw.
2: Wat heel bizar is, want zij hebben hele andere lijnen. En hele andere.
3: Ja, want zij kunnen niet zo diep zitten, denk ik, als jullie.
2: Nee, nou, ze kunnen best wel diep zitten. Ja, het enige ook, is dat ze minder snel kunnen remmen. Dus ze hebben een langere remweg.
1: Ja. Ah,
2: dus als je erachter zit en er komt een bocht aan, dan beginnen zij al met remmen, terwijl jij erachter zit van...
1: Ik kan nog 100 meter verder.
2: Ja, precies. Maar het is echt... maar ik heb het idee, maar ik weet daar zelf de regels niet helemaal van, ik heb het idee dat fysiek contact daar meer geaccepteerd is.
1: Ik denk dat het een beetje hetzelfde als in... Weet dat schaatsen?
3: Roller derby.
1: Nee, schaatsen.
2: Short track.
3: Ja.
1: Daar mogen ze ook wel een beetje tussen wringelen.
3: Ja, zeker. Maar goed, daar is natuurlijk ook altijd wel weer een jury die heel moeilijk gaat kijken ook. Als je
1: bij jullie ook.
3: Over de schreef gaat. Maar je mag een klein beetje contact. Ja, ik denk in hetzelfde kader om te laten weten dat je er bent. In ieder geval. Ja. Om elkaar een beetje te waarschuwen van hey, ik zit achter je en kom er nu langs.
2: Klopt.
3: Proberen in ieder geval.
2: Dus
3: bijzonder.
2: Het is ook, tijdens onze wedstrijd is ook de inline live te volgen. En ik vind zeker de vrouw vind ik echt vet om naar te kijken.
3: Oh, ja, dat geloof ik wel. Ja. Ik wil dat ook wel heel graag zien. Ja, ik vroeg het mij ineens af.
1: Ik heb het wel eens gezien bij de organisaties waar zij dan in aangesloten is. Dan zie je de filmpjes voorbij komen.
2: Ja, klopt.
1: Dus ik zag die meiden vorige keer naar beneden gaan. Of tenminste, ik heb de mannen voorbij naar beneden zien komen.
3: Oh, okay,
1: toen dacht ik,
2: Zo echt vet. En dan heb je ook nog street luge. Dus dat is dat je op je bord ligt.
3: Dat is met je en dan met je kop naar voren of met je hoofd naar achteren?
2: Nee, met je hoofd naar achteren.
1: Bizar.
2: Dus die die zijn voornamelijk heel snel op het rechte eind, want die vangen natuurlijk helemaal geen wind.
3: Nee.
2: Alleen in de bochten.
3: Maar sturen is lastiger,
2: Ja, dus in bochten dan zijn wij weer sneller.
1: Kicken.
3: Wat grappig. Ja. En met hoeveel mensen sta je op zo'n, wat je zei, trek, hè? Niet parcours, trek.
2: Parcours mag ook.
3: Hoor. Mag ook, oké, gelukkig. Met hoeveel mensen sta je op zo'n parcours? Ga je tegelijkertijd naar beneden in een wedstrijd?
2: In een wedstrijd ga je met z'n vieren.
3: Met z'n vier?
2: Ja.
3: Oké.
2: Dus, en dan gaan de eerste twee die over de finishlijn komen, die gaan door naar de volgende ronde. Soms moet je echt wel 4, 5, 6 rondes skaten totdat je bij de finale bent. En daar moet je dan maar nog even laten zien wat je in je hebt.
3: Dat
2: terwijl
3: het ook
2: je
3: echt
2: dan
3: gaat.
2: Al een soort van...
3: helemaal kapot.
2: Nou, ja, dan ben je al best wel kapot. Dus ja, dat is wel altijd best wel een... Zo'n racedag is wel intens, omdat je bent constant aan het aanpassen op de situatie. Je weet natuurlijk nooit precies op welk tijdstip de finale plaats gaat vinden. Want je moet eerst nog al die heats door. En soms is een ongeluk of een ambulance en een rode vlag. En dan moet je weer wachten. En je weet nooit wie je tegenstanders zijn. En je hebt soms maar een beperkt aantal wielen die je kan of mag gebruiken. Dus die moet je dan een beetje gaan gebruiken op momenten dat je denkt dat je die nodig hebt.
3: Ja, oké, sorry. Bizar, even, je hebt vier wielen onder je bord.
2: Ja, klopt.
3: Die mag je niet oneindig vervangen?
2: Soms wel, soms niet. Hangt een beetje af per organisatie. Okay. Maar stel je voor, je mag het wel oneindig vervangen. Niet iedereen heeft oneindig aantal wielen.
3: Nee, dat begrijp ik wel. Dus, die zijn niet goedkoop, vermoedelijk.
2: Nee, die zijn niet goedkoop. En je kan er eigenlijk, je kan er natuurlijk veel rondes mee doen. Maar ze zijn eigenlijk pas competitief op zijn best, maar één run.
3: Ja, precies. Dus dan, want je moet ze eigenlijk inrijden. Denk ik, of niet?
2: Ja, soms doen ze in de wasmachine.
3: Ja, om ze een beetje voor
2: te... Om olievet eraf te krijgen. Ja. En dan schaap ik het een heel lichtjes over het asfalt om... Weet ik niet, ik zag mensen dat doen en ik doe dat ook. En
3: een
2: gewoon
3: beetje
2: mentaal.
3: Inrijden of
2: ja,
3: zo.
2: Dat in ieder geval
1: dat misschien wat goffer...
3: Die nieuwigheid eraf is.
2: Ja, ja. Ja, precies. En dan de eerste slide heeft hij heel veel grip.
3: Ja.
2: Wat heel fijn is, maar soms ook best wel eng.
3: Ja.
2: Want ja, als je dan getraind hebt op minder grippy wielen... Dan ineens op het moment waar je het eigenlijk moet laten zien... rij je op een wiel waar je nog niet heel veel op hebt geoefend.
3: Ja, dus, want het is ook... Heb je ik wil nu wel meer weten over je wielencollectie. Hoeveel wielen heb je?
2: Nou, ik geef ze ook wel weer weg aan beginners... of mensen die ik aardig vind, zeg maar. Ja. na een wedstrijd. Want ik kan het ook niet allemaal meesjouwen. Nee. Of ik verkoop ze voor een lagere prijs.
3: Ja.
2: Maar ik ga straks naar 4 wedstrijden... en ik heb in totaal 18 setjes wielen mee.
3: Wauw.
2: En elk setje is wel iets meer dan 1,2 kilo...
3: Het weegt ook nog wat.
2: Dus ik moet er een hele extra tas in checken.
3: Wauw.
1: Stel je nou voor dat je je tas kwijtraakt.
2: Ja.
3: Ja, dat is vreselijk.
1: Je kan
3: het
1: niet zomaar even overal kopen.
3: Nee.
2: Absoluut niet.
3: Nee, die neem je mee in je handbagage, toch? Neem ik aan.
2: Meestal wel. Ja, ik heb dan een trolley vol met wielen.
3: Ja, nee, maar dat. Je wedstrijdspullen moeten eigenlijk, als het kan, in je handbagage.
2: Ja, maar ik mag ook natuurlijk niet zo heel veel handbagage.
3: Nee, dat.
2: Want ik heb mijn helm ook altijd mee.
3: Ja.
2: En eigenlijk wil ik mijn leren pakken ook mee.
3: Ja, want die kan je ook niet kwijtraken. Dat is ook lastig te vervangen.
2: Ja.
3: Nou.
2: Dus dat gaat dan in mijn handbagage, mijn skateboard niet.
3: Ja, nou, hebben we weer hoop geleerd. Hey.
1: Ja. Ja, we komen dadelijk terug. We komen terug met een vraag aan jou. Of er een discussie is geweest al in jouw sport, net als bij de andere sporten. Of de regels aangepast moeten worden.
2: Oh, ja.
1: Maar dat doen we naar het volgende liedje.

0: Je luistert nog steeds naar Gelijkspel Vertel met Monique en Deborah.
1: Ja, en met onze gast natuurlijk Lisa Peters. En we vroegen net voor het liedje al even van... Zijn er discussies en dingen die spelen op het moment binnen jouw sport?
2: Zijn er dingen die spelen binnen mijn sport? Er is wel een discussie gaande. Althans, het is eigenlijk heel bijzonder dat wij rijders daar eigenlijk in mee worden genomen. We hadden eigenlijk allemaal gehoopt dat iemand van bovenaf die beslissing
1: gewoon
2: zou nemen.
1: Gewoon dat ging. Ja, oplachen.
2: Maar we hebben nu in Canada een rijder en zij is transgender.
1: Okay.
2: Dus zij wil heel graag meedoen bij ons, bij de vrouwencategorie.
1: Ja.
2: Dus dat is wel een situatie waar we natuurlijk best wel zorgvuldig mee om moeten gaan. Omdat we willen natuurlijk zeker niet mensen buitensluiten in de sport. Het belangrijkste voor mij is dat de sport groeit en dat we meer mensen hebben op een skateboard. Dus als zij ook op een skateboard wil staan,
1: ja, prima.
2: En mee wil doen, dan wil je dat natuurlijk altijd supporten. Alleen op het moment dat iemand wel geboren is als man, is dat natuurlijk best wel een...
1: Dan is het de vraag in hoeverre dat zijn weerslag zal hebben op de resultaten. En of je dan nog wel kan spreken van een eerlijke wedstrijd. Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. En ja, er zijn natuurlijk wedstrijden of sporten waar het niet zo'n heel groot verschil maakt. Of het een man of een vrouw is. We hadden het net even over paardrijden. Waar toch eigenlijk dat paard al het werk doet. Dus het maakt ook niet zo heel veel uit wat er dan op zijn rug zit. Hoewel die samenwerking tussen dier en mens moet natuurlijk wel goed zijn. Maar ja, dat kan zowel een man als een vrouw zijn. Maar ik denk in deze sport, zeker ook het gewicht, de zwaartekracht maakt natuurlijk heel erg uit. Je gaat gewoon sneller als je zwaarder weegt.
2: Absoluut.
1: Dan ga je sneller naar beneden. Zover heb ik nog wel begrepen bij natuurkunde.
3: Spiermassa.
1: Dus dat is wel explosiviteit misschien in de spieren.
2: Absoluut.
1: Terwijl vrouwen zijn ook goed in dingen, beter dan mannen. Hè? Langloop bijvoorbeeld, endurance sporten.
3: Ja,
1: maar ja, daar hebben we het nu niet over. Dus in deze sport zou je daar misschien wel een nadeel mee kunnen hebben.
3: Nou ja, je weet mijn uitgebreide mening hierover. Er zijn sommige sporten, inderdaad darten. Ik denk nog steeds dat totaal geen verschil is. Paardrijden is al een gemengde sport.
1: Ja.
3: Dit is geen gemengde sport.
1: Nee.
3: En het is heel moeilijk krachtmeting te gaan bepalen. Moet diegene dan 20 meter later beginnen dan jullie? Hoe ga je dat inpakken dan? Terwijl ik sta erachter, hè, iedereen moet doen wat hij wil. Mm. Wil je vrouw zijn, wil je man zijn? Moet je dat doen?
1: En hoeveel verschil maakt het uiteindelijk? Dat ligt natuurlijk ook aan een persoon.
3: Ja, maar als dezegene gewoon goed is al. Ik weet niet hoe oud ze is al.
2: Ja, volgens mij rond de 24. Dus ze wordt nog echt wel beter.
1: Ze gaat groeien, ja, precies. Ja.
3: En dan kom ik bij de mening die we al vaker hebben gehad. Maak dan... En in jouw sport wordt het wat moeilijker misschien. Verschillende categorieën erbij.
2: Ja.
3: Weet je wel?
1: Dan moet je er ook wel weer genoeg hebben.
3: Ja, dat bedoel ik.
2: Dat is het ding.
3: Ja, dat is wel het ding. Maar ik kan wel begrijpen dat sommige rijders ook denken, ja.
2: Ja, er is 20 jaar geleden was er niet eens een vrouwencategorie. Dus er is natuurlijk ook gewoon door de eerste vrouwen 20 jaar geleden hard gevochten voor een vrouwencategorie. Die hebben we. En nu zijn er gewoon geen regels over wie daar eigenlijk aan mee mag doen. En op het moment dat je dus nog wel fysiek 100% een man bent, maar je identificeert als een vrouw, mag je bij ons nu gewoon meedoen.
3: Ja.
2: En ik denk nu, oké, weet je, het motiveert mij extra hard om nog sneller te worden, zodat ik alsnog kan winnen. Maar dat is omdat we nu één rijder hebben die bij ons in de categorie meedoet.
3: Heb je al gereden tegen haar?
2: Twee jaar geleden was eigenlijk al de eerste keer dat ze meedeed bij de vrouwencategorie. En toen kwam ze wel heel erg dicht in de buurt van mijn tijd. Toen was ik wel sneller. En toen zat ik bij haar in de heat. En toen zat ik achter haar met de start. Want ze is echt wel snel met de start. Spierexplosiviteit. Bam. Ik kon er gewoon niet bij houden. Maar toen heb ik superveel druk op haar geleverd. En toen is ze in de eerste bocht gevallen. En toen ergens, heel hard. Normaal ben ik nooit blij als iemand valt. Zeker niet mijn tegenstanders, omdat dat gewoon echt... Ja, ik geef toch wel echt om iedereen. Maar nu zat ik echt in mijn hoofd van... Ha, ha, ha.
1: Ja.
2: En toen dacht ik, shit, dit wil ik ook niet, weet je.
1: Dit wil je eigenlijk niet.
2: Waarom wordt het dan nu zo...
1: Ja, omdat het toch misschien een beetje een bedreiging...
2: Omdat het oneerlijk voelt.
1: Omdat je denkt, verdorie. Je bent wel een van de beste in je veld op het moment... Hè?
2: Ja, maar dat is het ding. Als er iemand anders bij mij als vrouw in de categorie komt en is beter dan ik, dan denk
1: vind je dat
2: ik,
1: niet erg.
2: Vind ik dat niet echt? Denk ik, nee. Vet. Oh, wat
1: jullie
2: wat
1: zijn
2: gaaf.
1: Heel hecht.
2: We
1: het is
2: super
1: natuurlijk
2: hecht.
1: Een kleine groep. Jullie kennen elkaar allemaal en jullie gunnen elkaar ook.
2: Ja.
1: Die winst eventueel. Tuurlijk wil je zelf winnen, maar als iemand anders dan wint en dat is terecht geweest, dan ben je daar gewoon blij voor.
2: Klopt, ja. Absoluut. En ik, ja. wil het deze persoon ook echt gunnen. En, ja. en ik denk dat skateboarden inderdaad een hele open-minded sport is. Dat we daar allemaal heel respectvol mee om willen gaan.
1: Ja.
2: Alleen ergens knaagt het. Ja. En dat is lastig, omdat we blijven toch liever stil over deze situatie dan dat we er keihard tegen ingaan.
1: Ja, snap ik ook.
2: Een soort van harmonie in de sport te houden.
1: Ja, je wil ook niet dat iemand zich onwelkom voelt.
3: Nee, maar het is een ander verhaal als een vrouw naar de mannencategorie toe gaat. Eigenlijk weet je al dat als vrouw zijn, dan ga je het niet redden daar.
1: Nou ja, ligt er dus aan welke sport. Maar als je dus over ultramarathon... Ja, nee, precies. Ja. Want er zijn gewoon sporten waar vrouwen wel beter in zijn.
3: Tuurlijk, maar...
2: Ja.
1: Dus dan zou je daar weer zo'n discussie krijgen.
3: Ja. Ik denk ook niet dat het zo snel gebeurt dat een vrouw overstapt naar de mannencategorie.
2: Nou ja, we hebben die open categorie. We hebben natuurlijk gewoon wedstrijden waar we mee mogen doen met de mannen.
3: Ja.
2: En dat is. Dus dat is voor deze transgender. Dan hebben we gewoon de open categorie al. Die bestaat al.
3: Ja, doe dan daarmee.
2: Ja, en toch is dat nog niet voldoende, want ze wil heel graag meedoen met de vrouwen.
1: Ja. Ja, dat snap ik ergens ook, want dat is die open precies, categorie zit maar bij één organisatie dan natuurlijk.
2: Ja,
1: en dan wil je meer wedstrijden als je echt fanatiek zo'n sport doet, dan dat begrijp ik op zich wel.
2: Ja. Nee, ja, ik begrijp het ook wel. Dus het is alleen, het is een kwestie waar natuurlijk heel veel andere sporten
1: veel discussie over op het moment. Absoluut.
2: Discussies die nu opkomen en niemand weet nog precies wat we daarmee gaan doen.
1: Nee, precies.
3: Het blijft moeilijk hoor. Het blijft een moeilijke discussie, want je gunt iedereen alles. Maar
1: dat. Ja. Maar je wil ook wel dat het gewoon eerlijk blijft.
3: Ja,
1: klopt. Als sport. Ja.
3: Nou, we gaan naar de volgende vraag.
2: Ja.
3: Denk je ooit dat het een Olympische sport gaat worden?
1: Oh, ik kan niet wachten, jongens. Ik zou het zo leuk vinden, dit. Echt waar. Ja, absoluut. Ja. Ik denk dat dit een prima toevoeging is aan de zomerspelen.
2: Het is superleuk om naar te kijken.
1: Ja, daarom.
2: In de zin van, kijk, nu zijn de livestreams van onze wedstrijden zijn nog redelijk saai, omdat er nog niet echt veel commerciële dingen tussen zitten.
1: Ja, dus je hebt nog niet echt van die inzoomende drones en zo. En dat soort leuke beeldeffecten die we natuurlijk tegenwoordig...
2: En er zit soms ook nog wel een soort van dat je even moet wachten totdat de volgende gaat. En dan wordt dat niet opgevuld door wat interessants.
1: Door wat leuks. Nee, precies.
2: Dus nu is het nog, weet je, als mijn ouders kijken, dan denk ik, oh my god, die wedstrijd gaat 4 uur duren. wat gaan ze doen, weet je wel. Maar goed, die hebben het lekker op de achtergrond. En dan op een gegeven moment horen ze mijn naam opkomen. En dan weten ze dat ik
1: Dan moeten ze even alert kijken. Ja, precies.
2: Maar ik denk dat als dat inderdaad een beetje geprofessionaliseerd is, is het super leuk om naar te kijken. Want je ziet ook gewoon veel mensen vallen. En dat vinden mensen toch ook
3: wel leuk. Ja, mensen leuk vinden. Het zijn wel meer sporten waar ik alleen maar voor het vallen kijk, toch?
1: Nou ja, absoluut. De Tour de France bijvoorbeeld.
3: Ja. Gelijk een doodklapper, jongens. Oh. Nee, het zou heel gaaf zijn als het Olympisch werd. Nee. Al werd het maar voor het eerst een zo...
1: Zo'n demonstratiesport. Ja. Daar moeten we gewoon dan mee beginnen. Ja, het lijkt mij hartstikke gaaf. En er zitten weinig hele spectaculaire sporten in de winter of in de zomerspelen.
3: Vind ik ook.
1: Dus ik vind
3: breakdance mag ook niet meer terugkomen. Dus,
1: nou, dat vind ik ook erg jammer, trouwens. Maar goed, daar gaan we het nu niet weer over hebben.
2: Ja, maar inderdaad. Dus je het zegt, winterspelen vind ik heel leuk om naar te kijken. Want ik heb het gevoel alsof dat toch wel
1: heel
2: meer
1: veel
2: meer actie. En ik vind bij zomerspelen, kijk, je hebt natuurlijk heel veel teamsporten. Vind ik heel leuk om naar te kijken.
1: En kano. Dat is dan qua wildwater. Dat is dan nog dat je denkt, oh, hier gebeurt iets. Hier gebeurt echt iets. Precies. Maar verder is het worstelen en atletiek. En ik wil niet ten nadele van atletiek. Want het is ook hartstikke mooi om naar te kijken. Maar het is niet een snelle... super spectaculair.
3: Geen extreme sport.
1: Nee, precies.
3: En dit is best wel een extreme sport wat zij doet. En dat mis je in de zomerspelen.
1: Dat mis ik. Want in de winterspelen, snowboard, cross, dan hebben we gewoon veel.
2: Vind ik altijd echt vet om naar te kijken.
1: Sloopstijl,
2: ik haal altijd mijn adem in voordat ze die schans af moeten. Dat ik denk, oh, ik hoop zo dat je het land komt.
1: Ik zou dat naar boven vinden al een beetje spannend vinden, geloof ik. Ze hadden in Milaan dit jaar ook echt een heel krakkemikkig bouwliftje ernaast. En Romy heeft dat gefilmd, hoe dat eruit zag.
3: Ja.
1: Oh, en hoe hoog je moet dan om zo'n... ik zou echt knikkende knieën boven staan.
3: Dat, zeker als het liftje ook nog vast komt te zitten.
1: Oh.
3: Goed.
1: Ja.
3: Hey, waar bevinden we ons nu halverwege het seizoen? Want jouw seizoen is nu voor de helft al.
2: Ja, klopt. Ja, we hebben net eigenlijk alle Europese wedstrijden gehad. Dat was in mei en juni. Mei en juni. Dus dat is supergoed gegaan. 1 keer tweede en alle andere keren eerste.
1: Ja, je hebt het echt fantastisch gedaan, hè?
3: Heb je nou gewoon ook de Europese titel?
2: Ja, ik heb de Europese titel.
1: Ook hoe ze dit zegt
3: gewoon. Heel rustig.
4: Ja, we hebben nu de Europese wedstrijden gehad. En eigenlijk alles gewonnen.
3: We hebben gewoon... Gewoon een Europese titelwinnaar aan de tafel, hè, jongens. Kom op. Ik vind het wel gaaf als jullie winnen, dat jullie zo worden gedragen door de
2: anderen. Ja, dat vind ik ook altijd leuk. Het zijn ook altijd gaaf. Gewoon goede vrienden. Die dan, weet je, je weet natuurlijk wanneer je komt. Als de derde plaats en de tweede plaats is opgeroemd, dan gaan er ineens een heel clubje mensen achter je staan. En dan denk je, oh, daar gaan we. En dan komen ze je optillen.
3: Het is zo gaaf om dat te zien, vind ik dat. Ja. En dan kan je ook wel zien dat die sport is echt bindend, weet je.
1: Ja, het is een hele hechte community, duidelijk. Ja, ja.
2: Absoluut. Ja,
3: dus nu ga je naar richting de WK.
2: Ja, dus we hebben straks in Paraguay hebben we dan de World Championships. En dat vindt eigenlijk elke 2 jaar plaats. Dat heet de World Skate Games. En daar hebben dus ook heel veel verschillende sporten hun wereldkampioenschappen. Dus inline, roller derby volgens mij ook trouwens. Oh. Speaking of it.
1: Oké, nice.
2: Maar ook street, park, skateboarden. Dus dat is echt volgens mij 2 weken lang. En dat is in Paraguay. Dus dat is wel echt de grootste wedstrijd. Daar heb ik echt super veel zin in.
1: En over wanneer is dat precies? Want dan gaan we het gelijk in de agenda zetten natuurlijk.
2: 3 tot 6 oktober.
1: Okay.
2: Of 2 tot 5. Moet ik even kijken precies.
1: Maar in die periode. Ja. Leuk. En is het ergens te volgen?
2: Ja, via World Skate. Ja, dus, nice. Daar kan je op inloggen. Of niet inloggen. Via de World Skate pagina kom je daar dan bij inderdaad. Ja. Dus alleen de kwalificaties en de wedstrijd wordt gefilmd. Ja. Maar dat gaat wel echt heel spannend worden. Het enige is waarom ik meer zenuwachtig ben voor deze wedstrijd dan sommige anderen, is omdat de track niet heel snel is en ook niet heel technisch.
1: Okay.
2: Waardoor het verschil tussen iemand die heel goed is en minder goed kleiner wordt.
1: Ja, precies.
3: Nog dus, spannender.
2: Ja, het wordt natuurlijk nog spannender. Omdat iemand die misschien minder goed is en minder technisch in sliden dan ik, kan nog steeds mij bijhouden op die track. Ja. En ik moet echt millimeters verschil maken om te kunnen winnen. En de start is heel belangrijk. Eigenlijk wil ik gewoon als eerste weg zijn met de start en het hele zooitje achter me laten. Zodat ik gewoon een vrije run kan hebben. Want het is heel moeilijk om met weinig snelheid toch nog mensen in te halen. Ja. Ik had gewild dat de weg gewoon wat vet snel was. En technisch was. Want dan kan ik laten zien wat ik heb geleerd, weet je wel.
3: Ja.
2: Maar goed, het is maar zo. Meestal zijn World Skate tracks niet heel technisch. Maar daardoor is het ook wel weer heel erg spannend voor iedereen om naar te kijken.
1: Ja, precies.
3: We gaan muziek draaien en dan komen we terug met de 3 stellingen. Want ja, die moeten natuurlijk wel even behandelen. Hè?
1: Absoluut. Mm-hmm.

0: Welkom terug bij Gelijkspel Vertel. We zijn hier nog steeds in de studio met Lisa Peters, onze downhill speedskater. En
1: Europees kampioen.
0: Ja, hallo. En Europees kampioen. Onderweg naar het WK. Ja, zo zeg ik dat maar gewoon even.
1: Ja, ik ben gewoon helemaal verbaasd. Gewoon heel droog ook niet melden aan ons.
0: Ja, nee, ik heb het wel voorbij zien komen hoor. Ja. Want we hebben wel... Er is tegenwoordig zo'n organisatie die een soort ranking ook doet.
2: Klopt.
0: Van de vrouwen. Hè?
2: Ja, ja,
0: en daar zie ik jou heel de tijd op nummer 1 staan. Want ik ben natuurlijk gaan volgen gelijk om op de hoogte te blijven. Dus
2: wel leuk dus dat de rankings daar... van alle organisaties bij elkaar.
0: Ja,
2: dat is wel leuk.
0: Wel leuk. Is dat een nieuwe organisatie of had ik ze gewoon gemist eerder?
2: Nee, het is nieuw. Ja, ze hebben het vorig jaar wel gedaan. Alleen toen keken er nog niet echt veel mensen.
0: Nee, precies. Nu doen ze het heel netjes en consequent. Laten ze weten wat er allemaal gebeurt in de wereld van speedskating. Ja, echt fantastisch. En als je wil weten hoe het gaat met Lisa, dan kan je natuurlijk ook onze socials in de gaten houden. Want wij gaan jullie daarvan op de hoogte houden, uiteraard. We gaan naar de stellingen.
1: Ja, we hebben 3 stellingen. En die stellen wij aan alle meiden. Dus het is heel leuk om te zien hoe je erover denkt. Stelling 1 hebben we eigenlijk al net een beetje besproken.
0: Ja, inderdaad. Hè?
1: Maar ik ben erg benieuwd hoe je 2 en 3 gaat antwoorden.
0: Ja.
1: Begin jij met de eerste stelling maar.
0: Ja, nou, de eerste stelling die gaan we dus overslaan, want dat was iedere sport zou gescheiden moeten zijn in een mannen- of vrouwencategorie, of alle sporten moeten gemengd zijn. Nou goed,

0: kon ik best wel gescheiden houden. Hmm. In de zin van dan skate ik en dan ging ik af en toe naar mijn vriend. Maar ik vind het toch ergens heel leuk om de dingen die ik leuk vind, wat skate gerelateerd is, samen met iemand te doen.
1: Ja, dat
0: dus
1: kan ik me voorstellen.
0: Dan eindig je al heel snel met een relatie binnen het skaten.
1: Ja.
0: En dat is ook niet altijd even makkelijk. Want,
1: nee.
0: Ja.
1: En misschien ook niet altijd even gezond, want dan wordt je wereld nog
0: kleiner,
1: meer gefocust op die sport alleen. Als ook je partner bijvoorbeeld dat doet. Of, maar dat zie je wel vaak hè, bij sporters. Dat ze dan toch elkaar tegenkomen in de gymzaal. Want verder komen ze ook niet.
2: Nee, ik denk ook dat het heel moeilijk is voor iemand die buiten deze wereld staat. Om niet jaloers te worden. Omdat je jouw wereld...
0: Wij zijn allemaal,
2: sport,
0: mannen.
2: Allemaal mannen.
0: En ik reis ook met mannen.
2: Ja.
0: Ja, absoluut.
2: Dus je moet echt heel veel als partner heel veel vertrouwen hebben in elkaar.
1: Ja, en sterk in je schoenen staan inderdaad. Absoluut.
2: Ja. En als sporten ook trouwens. Want als je in een moeilijke situatie zit en je wil met iemand praten, dan is er toch een man in de buurt waar je mee praat.
0: Ja, absoluut. Ja, kijk, en ik denk dat de vriendschappen die ik heb, die zijn zo waardevol dat het wordt wel heel moeilijk voor een man om daar nog succesvoller in te zijn dan mijn vrienden. Die hebben de bar
1: ook
0: heel hoog gelegd.
1: Ja, dat is ook zo.
2: Dat is zo. Hè? Vrienden zijn belangrijk.
1: Ja, absoluut. Ja.
2: Oké, we hebben nog eentje. En ik,
1: gooi hem erin, Mo.
2: Ja. Sporten met muziek, maar het is altijd K3. Of altijd sporten in de stilte.
0: Sporten in de stilte. Ja, hoe saai het ook klinkt.
2: Dit komt eigenlijk door onze collega. Onze collega die hoorde van de week K3 voorbij komen bij ons op de zender.
1: Ja.
2: En toen zei ze, wat erg. Je zegt, dit is een hele mooie stelling die we gaan doen.
0: Is er iemand die heeft gezegd, ik wil altijd sporten met K3?
1: Zeker.
2: Ja.
1: Oh.
2: Ja. Ja.
0: Wauw.
1: Ik zal geen namen noemen, maar die is zeker ook al geweest.
2: Ja, want die wordt gek als ze geen muziek hoort.
1: Ja. Dus dat is dan de keuze. Ja. En die zei, ik weet wel één leuk liedje van K3. Dus dan gaat dat maar op repeat. Dat is...
0: Maar ik heb sowieso met trainen heb ik geen muziek op. Want dan heb ik oortje in om te horen wat het verkeer doet. Dus als ik daar dan keihard K3 doorheen blaas.
1: Dat zou echt.
0: En dan kom ik die vrachtwagen
2: van de regenboog.
0: Ja. Heb ik die vrachtwagen gemist.
2: Ah,
0: ja.
2: Doe maar niet.
1: Dat zou... Maar ook wel de combinatie. Zo'n downhill speed skater, wat er zo fucking extreem uitziet. En dan
2: K3,
1: achterop de achtergrond.
0: Het is wel grappig, want we hebben dan zo'n oortje in. En het hangt ook een beetje af in welk land je bent, in welke taal ze dan spotten.
1: Oh, ja.
0: Dus als je dan in Frankrijk of in Spanje zit, en zit je zo libra, libra, libra, libra, libra, libra, gotcha, gotcha, gotcha. Dan hoor je dat gewoon constant. Terwijl in de US is gewoon clear, road is clear, of free. Het is best wel kalm, best wel een soort van rustgevend. En dan in Spanje zit je een soort van...
2: Die zijn altijd in hype. Voetbalwedstrijden, ze verslag geven. Ik krijg een hartaanval van die man.
1: Het is hè, sommige verslaggevers kunnen het ook zo goed.
2: Ja.
1: Dat je denkt dat je naar een hele spannende wedstrijd hebt zitten luisteren. En dan ga ik de samenvatting kijken. Dan denk ik, Dennis, zo goed was deze wedstrijd niet. Zo spannend was het niet.
2: Nee,
1: dat is wel... dat kunnen die commentatoren wel heel goed, ja.
2: Nou, dankjewel voor je stelling en voor je antwoorden.
0: Alsjeblieft.
2: We hebben
0: stelling, de K3. Leuk bedacht.
2: Ja, we willen toch nog eventjes weten wat de toekomst op lange termijn is. Welke event zie je nog jezelf heel graag gaan meedoen?
0: Voor dit jaar is het dus na Paraguay gaan we echt nog wel de rest van de wereld rond. Want dan is het dus een wedstrijd in Thailand waar ik hoop aan mee te doen. Ik moet even kijken of dat nou echt... zin heeft, want daarna is er een wedstrijd in El Salvador. Dus dat betekent ook een heel...
1: Dan moet je helemaal in de weer.
0: Dan ga je dus als je de hele tijd naar het westen vliegt, dan maak je dus een rondje om de wereld.
1: Ja.
0: Wat wel heel leuk is, maar ook eigenlijk wel best wel bizar natuurlijk.
1: Ja, en
0: wat voor
1: belastend.
0: Een weekendwedstrijd ook
1: en een hoop geld. Ja.
0: Dus, maar goed, El Salvador is wel echt een wedstrijd waar ik heen wil. En daar mag ik dus ook meedoen met de mannen.
2: Kijk.
1: En is dat ook een wereldkampioen?
0: Ja, dus dat
1: situatie?
0: Is van de. Dat zijn world qualifiers.
1: En
0: dus
1: dat is van die andere.
0: Ja,
1: organisatie.
0: Dus dat zijn inderdaad 3 wedstrijden bij elkaar. En daar komt dan een rankingssysteem uit.
1: Oh ja, dat is zo'n hele reeks.
0: Dus daar hadden we Turkije. Nou, dat was even iets anders gelopen dan gehoopt. Want dat was eigenlijk mijn grootste tegenstander geblesseerd geraakt tijdens de kwalificatie.
2: Oh.
0: Dus toen kwam ik wel een beetje fluitend over de finishlijn.
1: Ja.
0: En dan El Salvador straks. Dus dat wordt... daar wil ik eigenlijk... Ik wil top 20 halen in die wedstrijd bij de mannen. Het liefst eigenlijk zelfs nog wel top 15.
1: Dat zou heel gaaf zijn.
0: Het moet op zich wel mogelijk zijn. Ik moet gewoon alleen geen fouten maken.
1: Nee.
0: Je moet gewoon super clean rijden en fit blijven. En dan, het lijkt me gewoon heel vet om een keer in de kwartfinale of zo te zitten bij de mannen. Dat
2: is wel kick hoor.

0: de reactie van die mannen.
1: Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk geen Olympische sport. Dus ik denk, hè, wij kunnen vragen van wat voor evenement wil je nog heel graag doen. Ja. Maar zij zit al.
2: Ja, ze zit op topniveau.
1: Zij zit al op de top.
2: Hooguit dat ze zeggen, ja, over 5 jaar is het Olympisch. Ja, dan begrijp ik dat je zegt, daar wil ik heen.
0: Daar wil ik heen. Nee, ja, nu wil ik gewoon eigenlijk...
1: Maar nu wil ze gewoon die mannen op de plek zetten. Ja, dat vind ik helemaal fantastisch.
2: Helemaal goed. Want waar zie je jezelf over 5 jaar dan?
0: Kijk, het lijkt me gewoon ook heel gaaf om uiteindelijk ook een deel te doen met de sport promoten door een vette documentaire te maken. En misschien, weet je wel, Red Bull gesponsord, whatever. Kijk, het hoeft niet eens per se Red Bull, maar zij staan wel een soort van...
1: Zij zijn open voor extreme sporten natuurlijk. Ja.
0: Ja, en zij kunnen wel meteen, weet je, als je een idee hebt en je zit bij Red Bull, dan weet je dat idee werkelijkheid kan worden. En ik heb best wel veel ideeën. Ik heb alleen hulp nodig... met een merk, om zoiets dan werkelijkheid te maken. En ik wil gewoon iets produceren dat niet skaters dat zien en denken dat is vet. Ja. Weet je wel?
1: Maar soms werkt het wel gewoon. Hè? Ik bedoel, ik weet dat voor roller derby die films hebben echt heel erg geholpen. Die Harley Quinn speelde dat in Suicide Squad. Dat heeft echt een boost gegeven aan de sport.
0: Ja, of stuntvrouw. Ik wil een keer gewoon... Je hebt die Secret of Walter Mitty. Dat was een film waar Downhill Skateboarder dan in voorkwam.
1: Ja.
0: En nou ja, de jongen die stuntman was, super vet. Hij stond gewoon op een shoot met bekende Hollywoodsterren.
1: Ja, precies.
0: Nou, ik zou wel een keer stuntvrouw willen zijn voor een grote productie of zo.
1: Ja, lijkt me dat super gek. Vet. Ja.
2: Hey, we zijn aan het einde van dit programma. Maar we hebben nog wat tijd voor jou om je eigen zelf te promoten.
1: Oh ja.
0: Mijn eigen zelf te promoten.
1: Je eigen zelf. Laat even weten waar we je kunnen vinden.
2: Waar kunnen we je
1: volgen?
2: Kunnen ze jou sponsoren? Kunnen ze je... Red Bull, bel gewoon.
1: Ja.
2: Alleen ik ga niet van de voorkant af.
0: Nee, Real Power Radio blijft altijd op de voorkant.
1: Kijk, dat is goed.
0: Nee, hoe heet het? Mijn naam is Lisa Peters dus. Dus als je dat googelt en je zet er iets van skateboard achter, kom je er ook. Ik heb een YouTube-account. Daar zet ik eigenlijk volledige video's op. En een Instagram, dat is a7x-liesje. Vraag me de volgende radioshow maar waarom.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector leggen vrijdag verspreid over het land het werk neer tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. In Eindhoven hebben zich 1500 mensen aangemeld, in Velsen-Noord 1300. Ook in Rotterdam, Friesland en Zwolle zijn acties. De vakbonden willen dat alle bezuinigingen worden geschrapt. Bundesbank-president Joachim Nagel maakt zich zorgen over de opkomst van radicaal rechts in Duitsland. Volgens hem kan anti-immigratieretoriek ook economische schade veroorzaken. Buitenlandse investeerders zouden kunnen terugschrikken om in Duitsland zaken te doen. Nagel reageerde na de verkiezingswinst van de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland, de AfD, in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Voorlopig wordt er geen aangifte gedaan tegen ambtenaren van Financiën vanwege het achterhouden van de datakluis met miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is er geen bewijs voor opzet. Eerst komen er extra onderzoeken. Pas daarna wordt bekeken of dat er alsnog aangifte nodig is. Bij een brand op het vrachtschip Ocean Melody in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. Het schip lag voor reparatie in een droogdok. Van de 42 mensen aan boord konden er 12 worden geëvacueerd. 5 anderen raakten gewond. De brand is inmiddels geblust. De oorzaak is nog onbekend. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Justitie onderzoekt mogelijke corruptie bij meerdere cardiologen die volgens het RTL Nieuws ongeoorloofde betalingen zouden hebben ontvangen van leveranciers van medische apparatuur. Het gaat om geldstromen die niet zijn gemeld en mogelijk invloed hadden op keuzes voor behandelingen. Ziekenhuizen zeggen volledig mee te werken aan het onderzoek. FIFA-voorzitter Gianni Infantino lijkt verzekerd van herverkiezing. Vooralsnog is er geen tegenkandidaat. Verschillende Europese voetbalbonden willen wel verandering en hebben hun steun ingetrokken. Infantino heeft echter sterke steun van kleinere voetballanden en landen buiten Europa. Bij de verkiezing op 18 maart 2027 heeft iedere nationale bond één stem. Duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector leggen vrijdag verspreid over het land het werk neer tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. In Eindhoven hebben zich 1500 mensen aangemeld, in Velsen-Noord 1300. Ook in Rotterdam, Friesland en Zwolle zijn acties. De vakbonden willen dat alle bezuinigingen worden geschrapt. Bundesbank-president Joachim Nagel maakt zich zorgen over de opkomst van radicaal rechts in Duitsland. Volgens hem kan anti-immigratieretoriek ook economische schade veroorzaken. Buitenlandse investeerders zouden kunnen terugschrikken om in Duitsland zaken te doen. Nagel reageerde na de verkiezingswinst van de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland, de AfD, in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het noorden van Italië is een 83-jarige vrouw omgekomen door hevige regenval. Haar auto kwam vast te zitten in een ondergelopen tunnel bij La Tisana. Reddingswerkers konden haar nog uit de wagen halen, maar ze overleed ter plaatse. Door het noodweer waren er veel hulpdiensten nodig en werd ook het treinverkeer verstoord. De Israëlische oppositieleider Yair Golan heeft Sara Netanyahu aangeklaagd wegens smaad. De vrouw van premier Netanyahu beweerde dat Golan voorkennis had van de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Golan ontkent dat en zegt dat de beschuldiging onderdeel is van complottheorieën. De zaak speelt vlak voor de Israëlische verkiezingen waarin de aanval een belangrijk onderwerp is. Justitie onderzoekt mogelijke corruptie bij meerdere cardiologen die volgens het RTL Nieuws ongeoorloofde betalingen zouden hebben ontvangen van leveranciers van medische apparatuur. Het gaat om geldstromen die niet zijn gemeld en mogelijk invloed hadden op keuzes voor behandelingen. Ziekenhuizen zeggen volledig mee te werken aan het onderzoek. FIFA-voorzitter Gianni Infantino lijkt verzekerd van herverkiezing. Vooralsnog is er geen tegenkandidaat. Verschillende Europese voetbalbonden willen wel verandering en hebben hun steun ingetrokken. Infantino heeft echter sterke steun van kleinere voetballanden en landen buiten Europa. Bij de verkiezing op 18 maart 2027 heeft iedere nationale bond één stem. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn meerdere mensen omgekomen en gewond geraakt. Het gaat om een touringbus van de Nederlandse reisorganisatie OWAT met 48 passagiers aan boord. Waarschijnlijk allemaal Nederlanders. De bus was onderweg naar Oostenrijk en maakte een dagtrip. Het ongeluk gebeurde bij Zernay. De weg is afgesloten. De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft na 9 weken en 150 uur verhoren de openbare verhoren afgerond. De commissie onderzocht vooral hoe ingrijpende coronabesluiten tot stand kwamen. Getuigen pleiten voor meer aandacht voor maatschappelijke gevolgen, betere voorbereiding en minder complexe maatregelen. Ook moet Nederland beter voorbereid zijn op een volgende pandemie. In het noorden van Italië is een 83-jarige vrouw omgekomen door hevige regenval. Haar auto kwam vast te zitten in een ondergelopen tunnel bij Laticana. Reddingswerkers konden haar nog uit de wagen halen, maar ze overleed ter plaatse. Door het noodweer waren er veel hulpdiensten nodig en werd ook het treinverkeer verstoord. De Israëlische oppositieleider Yair Golan heeft Sarah Netanyahu aangeklaagd wegens smaad.

0: vrouw van premier Netanyahu beweerde dat Golan voorkennis had van de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Golan ontkent dat en zegt dat de beschuldiging onderdeel is van complottheorieën. De zaak speelt vlak voor de Israëlische verkiezingen waarin de aanval een belangrijk onderwerp is. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Ter Apel hebben jonge asielzoekers voor overlast gezorgd bij woonzorgcentrum Klooster Heert. Ze zochten daar naar een slaapplek omdat het centrum dag en nacht open is. Daarom worden de toegangsdeuren 's avonds gesloten en is tijdelijk extra toezicht en beveiliging ingezet. De politie, het COA en de gemeente zijn geïnformeerd. De Verenigde Arabische Emiraten gaan 40 miljard euro investeren in Duitsland. Een deel van het geld is bedoeld voor de bouw van geavanceerde datacentra. De investering werd aangekondigd tijdens het bezoek van president Mohammed bin Zayed aan Duitsland. Beide landen willen ook nauwer samenwerken op het gebied van handel, defensie en technologie. Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn meerdere mensen omgekomen en gewond geraakt. Het gaat om een touringbus van de Nederlandse reisorganisatie OAT met 48 passagiers aan boord, waarschijnlijk allemaal Nederlanders. De bus was onderweg naar Oostenrijk en maakte een dagtrip. Het ongeluk gebeurde bij Zernay. De weg is afgesloten. De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft na 9 weken en 150 uur verhoren de openbare verhoren afgerond. De commissie onderzocht vooral hoe ingrijpende coronabesluiten tot stand kwamen. Getuigen pleiten voor meer aandacht voor maatschappelijke gevolgen, betere voorbereiding en minder complexe maatregelen. Ook moet Nederland beter voorbereid zijn op een volgende pandemie. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Israël heeft een groot tunnelcomplex van Hezbollah in het zuiden van Libanon vernietigd. Volgens premier Netanyahu ging het om belangrijke ondergrondse infrastructuur die in ruim 20 jaar is aangelegd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher nabij Nabati. Israël zegt hiermee dat de operatie in het gebied is afgerond. In Ter Apel hebben jonge asielzoekers voor overlast gezorgd bij woonzorgcentrum Klooster Heert. Ze zochten daar naar een slaapplek omdat het centrum dag en nacht open is. Daarom worden de toegangsdeuren 's avonds gesloten en is tijdelijk extra toezicht en beveiliging ingezet. De politie, het COA en de gemeente zijn geïnformeerd. De Verenigde Arabische Emiraten gaan 40 miljard euro investeren in Duitsland. Een deel van het geld is bedoeld voor de bouw van geavanceerde datacentra. De investering werd aangekondigd tijdens het bezoek van president Mohammed bin Zayed aan Duitsland. Beide landen willen ook nauwer samenwerken op het gebied van handel, defensie en technologie. Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn meerdere mensen omgekomen en gewond geraakt. Het gaat om een touringbus van de Nederlandse reisorganisatie OAT met 48 passagiers aan boord, waarschijnlijk allemaal Nederlanders. De bus was onderweg naar Oostenrijk en maakte een dagtrip. Het ongeluk gebeurde bij Zerné. De weg is afgesloten. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

maar de blok die ze heet. Al het geld is mijn papier, die neemt het morgen niet mee. Ben een man, kom van buiten, heb ook zonder geleefd. We doen het morgen nog steeds. Ik zie wel later wat je doet, bro. We zijn gevormd door de schade, maar het moest zo. We kennen dagen samen in de regen. Heb geslapen op de grond, maar waarschijnlijk, bro, het moest zo. Bro, waarschijnlijk moest het zo gaan. Ik zeg, jongen.

0: Klaar Stadwerken Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.